0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in Jambu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyadh raakt een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politie-inzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het RVBO-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. En tot zover het nieuws.
2: In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten.

A24 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is 1 rijstrook dicht. En tot

moeten we dit ook weer van het vinyl afhalen. Net als dat nummer van de Steelers Wheel, want dat is nergens meer te vinden. Het is Mac Doodle, zo heet het plaatje officieel, de artiest. Daarachter zit Fred Smeehuizen en Jack Jersey, want die componeerde dit liedje. Drink, Liza, drink.

31, een liedje uit 1954. Toen werd het voor het eerst uitgegeven door Roy Hamilton. Hurt heette het dus. 1961 bracht Timmy Eure het uit. Werd het een grote hit. En het werd nog een keer door haar uitgebracht in 1981. Maar dit is de uitvoering van Bobby Vinton. Hurt, een klassieker dus.

0: tune.
1: Muziekvrienden, wat is dit nou?
0: Oh ja.
1: Ja, het lijkt allemaal een beetje op Tie Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Dat was een hele dikke vette nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Dit was een opvolger van Say Has Anybody Seen My Sweet Gypsy Rose? Op 29 weer iets bijzonders, muziekvrienden. Belgische rockband uit Brussel.

Italiaanse band, genaamd Cardinal Point, met Keep on Dancing op nummer 28. En ooit zong er een Nederlandse zangeres in deze band. Sherry van Gelder-Smit zong een tijdje bij Cardinal Point. Nu 27 uit Nederland, ze begeleiden ooit Ben Kramer.

0: Zo heet het, Marianne op 27 van de band. Ja, weet wat het is? De Makkers.
1: Nummer 26. Nieuw.
0: Geschreven door Boudewijn de Grote.

0: Dr. Ursula.
1: Nieuw.
0: Van Rob de Nijs. En over Rob de Nijs gesproken. Het liedje Het werd zomer is oorspronkelijk gebaseerd op dit liedje. En daartussen zat een versie van Peter Maffay, Und es war Sommer. Maar oorspronkelijk is het allemaal gebaseerd op dit lied van Bobby Goldsboro, Summer the First Time. Het staat op nummer 25 in deze top 40. Nieuw

tweede gedeelte gaan we toch helemaal beluisteren. Dus kunnen we nu door naar een Duitse zanger. Ja, vaak bombastisch, hè, zoals het begint. Zeker in de jaren 70.

EP Gitaren bij Nacht. Ja, ze zong vaak in Duits, maar ze zong ook in het Nederlands, hoor. In het Engels, in het Frans. Talentvolle zangeres. Prachtige stem ook.

0: succesvol met het, met zijn band The Love Limited en het orkest daarbij, dus Love Limited Orchestra. Maar later ging hij ook zelf liedjes maken en zingen. Hij liet ze eerst zingen door anderen, maar die stem van hem, opvallend zeker. Barry White, I'm Gonna Love You Just A Little Bit More, baby. Ik denk dat ik het niet goed zeg. Ik zeg hem nog een keer. I'm Gonna Love You Just A Little More, baby. Zo heet het officieel.
1: Hey, baby.
0: Is dit Jack Jersey? Nee, toch?
1: The way you treat me cool really drives me crazy.
0: Maar hij produceerde het weer wel.

0: McKenzie, zo heet hij, met One is One. En op nummer 19, muziekvrienden, vinden we iets heel bijzonders.
1: Mijn naam is Kruiswijk. Ja, ik begrijp niet wat er nou al gelijk te lachen is. Kijk. U kan allemaal wel begrijpen dat het voor iemand uit Rotterdam-Zuid nou niet bepaald een lolletje is om bij een club als... Ik krijg het weer bijna niet aan mijn bek.
0: Acteur Ton van Duinhoven, muziekvrienden, met een conferentie op nummer 19. Dat is wel bijzonder, toch? Ja, waar gaat het verhaal over? Het gaat over het afscheid van Sjaki Swart. Dat was een voetballer in de tijd bij Ajax. En deze Feyenoord-fan ging afscheid nemen van Sjaki Swart in een soort van roast. Hè, zoals ze dat tegenwoordig op YouTube kennen. Hij noemde hem stevast Jaap Swart. Het nummer heet officieel Nou Jaap Swart, eindelijk opsodemieterd.
2: Nummer 18.

en Norbert Berger. Ze vormden het duo Cindy und Bert. 15 in die lijst. Ich komm bald wieder. Nu een oud liedje weer. Nummer 14 in de moderne.

voor het eerst uitgegeven door de Cordettes. En dit is het uitvoer van Dave Edmunds, Born to Be With You. In een, nou ja, een beetje Phil Spector-achtige galmbak. 13 uur, een klassieker. Zowel het nummer als de uitvoering van Creedence. Ooh.

0: heard it through the grapevine. Creedence Clearwater Revival op nummer 13. Geschreven in de tijd door Norman Whitfield en Barrett Strong. En heel veel artiesten hebben dat liedje uitgebracht. En uitgevoerd. Muziek nu uit Frankrijk. The Peppers. Met een instrumentaal nummer. Pepperbox. Als laatste luister nog even een stukje naar nummer 11 voordat we die top 10 induiken. Muziekvrienden hebben al bedacht uit welk jaar we deze oude hitlijst hebben. De jaren 70, dat is wel duidelijk. En wanneer nou precies? Ik denk ook ergens begin jaren 70. Even nog een klein stukje van deze. Vado Via van Droopy.
1: Vado, questa volta deciso che vado.
2: Van de wekelijkse verschuivingen aan de top van de Nederlandse hitparade. Het overzicht van de nationale top 10.
0: Muziekvrienden, we hebben één oude hitlijst. Eentje uit week 38. Het jaar is 1973. Ik lees de top 10, we draaien dadelijk de nummer 1 hit. Dat liedje van die band uit Den Haag. En dadelijk ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Het album Harvest Moon van Neil Young uit 1992. Goed, komt die nummer 10. Minnie Minnie van Mouth en McNeil. Kunnen ons die nog herinneren? Nummer 9, een klassieker. Tell Laura I Love Her van Albert West. Nummer 8, tweede gedeelte staat hier gepland. Easy Living van Uriah Heep. Ja, zo'n soort nummer komen niet zo vaak tegen de hitlijst. Nummer 7, Young Love van Danny Osmond. Eentje dus van de Osmond Brothers. Nummer 6, Rote Rozen, Freddie Breck. Nummer 5, La Maguena van Los Angeles uit Nederland. Nummer 4, een klassieker, Angie van de Rolling Stones. 3, Ay No Digas, Chris Montez. 2, My Friend the Wind, Demis Roussos. En hier...

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het getroffen schip was actief op bekende drugsmokkelroutes. Het afgelopen jaar voerden de Verenigde Staten bijna 70 soortgelijke aanvallen uit met 227 doden. Experts van de Verenigde Naties noemen deze aanvallen onwettig dodelijk geweld. 2 Duitse mannen zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband 2 zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was, maar medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond lichte schade aan de historische muren. Het beroemde schilderij bleef onbeschadigd. Bij een woning in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer vond eergisternacht een explosie plaats. De woning bleek van influencer Sarah Posch te zijn. Ze raakte niet gewond, maar er ontstond wel rookschade. Sarah Posch noemt het een laffe daad en zegt dat niemand bepaalt wat zij mag zeggen. De politie heeft de zaak in onderzoek. En Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat meldt de internationale leiding van het geloof. Leden mogen voortaan transfusies ontvangen van specifieke bloedcomponenten zoals plasma, rode bloedcellen of bloedplaatjes. Alleen een volbloedtransfusie, waarbij onbewerkt bloed volledig wordt toegediend, dat blijft verboden. Deze specifieke behandeling wordt echter in de praktijk zelden toegepast. En tot zover het nieuws. In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulieren.

0: International Bier.
1: Dit programma is door mensen gemaakt.
2: This program is human made.
1: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
3: All the music comes from real people.
4: Het Muziekmuseum.
5: The Music Museum.

vrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 38. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1973. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die oude top 40 kunnen luisteren en ook naar het liedje wat op 1 staat, Radar Love van de Golden Earring. Het nummer komt van het album Moonton. De singleversie van Radar Love werd hun eerste internationale hit en bereikte nummer 9 in de Record World hitlijst, nummer 10 in de Cashbox en nummer 13 in de Billboard Hot 100 in de Verenigde Staten. In veel landen komt het in de top 10, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, Duitsland en Spanje. De albumversie duurt zo'n 6,5 minuut. De single 5 minuten, behalve in het Verenigd Koninkrijk. Daar duurt de single nog weer een minuut korter. Het nummer is meer dan 800 keer gecoverd door andere muzikanten en artiesten. Het wordt regelmatig gebruikt in tv-programma's, commercials en speelfilms. Radar Love and the Golden Earring staat 13 weken in de top 40, waarvan 3 weken op de eerste plaats. En de muziek die we net hoorden is van The Byrds, want op 16 september 1970 wordt door CBS de LP Untitled van deze groep uitgebracht. Op 24 oktober 1970 komt dit album de Nederlandse LP Top 20 binnen en bereikt de 6e plaats. Chestnut Mare, het liedje wat we net hoorden, verschijnt in december 1970 op single. Het nummer is geschreven door Roger McQuinn en Jacques Levy. Het nummer is op 4 en 5 juni 1970 in Hollywood opgenomen. De single komt op 19 december van dat jaar de Nederlandse top 40 binnen en haalt de 15e plaats. Het liedje gaat over een man die een kastanjebruine merrie probeert te vangen en te temmen. Geweldig lied. Prachtig. En er wordt af en toe gezongen en weer gesproken. Ja, dat is echt een heel verhaal. Erg mooi. Zometeen tijdens deze rondleiding muziek van een van de winnaars van de eerste MTV Video Music Awards in 1984. En dadelijk ook nog muziek van de meest bekende en best verkochte Nederlandse punkband. Wat was dat dan? Ze bestaan niet meer. En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is een LP/CD. Het is het 21ste studioalbum van de Canadese singer-songwriter Neil Young. En de plaat heet Harvest Moon. En dadelijk ook nog muziek uit een Amerikaanse politieserie uit de jaren 80, waarvan 2 liedjes in de top 40 komen en 1 van die liedjes komt zelfs op nummer 1 terecht. En dan vertel ik je nu dat in de week van 15 september 1973 de LP Hoe sterk is de eenzame fietser van Boudewijn de Groot de langspeelplaat van de week is op de zeezender Radio Veronica. Op het album bestaan onder andere Wat geweest is, is geweest, Jimmy, Tante Julia, Parijs, Berlijn, Madrid en De Reiziger. De LP komt op 29 september 1973 de LP Top 20 binnen en staat in de week van 24 november van dat jaar bovenaan de lijst. Het is voor Boudewijn de Groot zijn eerste album in 5 jaar. Hij heeft zich in die periode vooral bezig gehouden met het produceren van platen voor onder andere Leon de Graaf, Kraaiveld en Rob de Nijs. We gaan nu luisteren naar het openingsnummer van het album. Terug van weg geweest heet het, met die geweldige gitaarsolo van Hans Hollestellen.

speelplaat van de week. Het album Harvest Moon van Neil Young uit 1992. We luisterden naar het titelstuk. Een liedje over een huwelijk wat hij had. Neil Young met Peggy Morton. Dan nu muziek uit die Amerikaanse politieserie uit de jaren 80, waarvan twee liedjes in de top 40 komen. Het gaat hier om de tv-serie Miami Vice. Op 16 september 1984 wordt door de NBC de eerste aflevering op de Amerikaanse televisie uitgezonden. Deze politieserie speelt zich af in Miami in Florida. John Johnson is te zien als detective Sonny Crockett en Philip Michael Thomas speelt zijn collega Ricardo Tubbs. Jan Hammer heeft de muziek voor Miami Vice geschreven. Het Miami Vice themanummer haalt in januari 1986 de 23e plaats in de Nederlandse top 40. En vanaf 9 mei 1987 staat het nummer Crockett's Theme van Jan Hammer 4 weken aan de top. De laatste aflevering van Miami Vice wordt op 26 juli 1989 door de NBC uitgezonden. In ons land is Miami Vice te zien bij de publieke omroep Veronica.

0: Nummer 8 in die top 40, week 38, 1973. Uriah Heep met Easy Living. Het liedje kwam tot nummer 5 uiteindelijk in de top 40. Het stond er 9 weken in. Ze hadden 2 hits in Nederland. Dit was er dus eentje van Easy Living. En die andere was Return to Fantasy. Oh ja, en daarvoor hadden we ook nog nummer 34 van Steeler's Wheel. Everyone's agreed that everything will turn out fine. Een liedje wat op geen één streamingdienst meer is terug te vinden. De enige plek waar je het kan vinden is YouTube. Daar staat een kopie van de vinyle single die wij ook draaiden. Ja, een kopietje daarvan. 34 dus. Dan nu muziek van een van de winnaars van de eerste MTV Music Awards. Op 14 september 1984 worden namelijk voor de eerste keer de MTV Music Awards uitgereikt. Dan Aykroyd en Bette Midler zijn de presentatoren van dit gala dat rechtstreeks vanuit de Radio City Music Hall in New York wordt uitgezonden. Winnaars zijn David Bowie met China Girl, The Cars met You Might Think, Cyndi Lauper met Girls Just Want to Have Fun, ZZ Top met Legs, Van Halen met Jump, The Police met Every Breath You Take. De Eurythmics krijgen 2 MTV Awards voor Sweet Dreams. Michael Jackson en Herbie Hancock krijgen ieder 3 prijzen voor respectievelijk Rocket en Thriller.
1: Can I ask you something?
2: What?
1: You know I like you, don't you?
2: Yes.
1: And I hope you like me the way I like you.
2: Yes.
1: I was wondering if you would be my girl.
2: Oh, Michael.
1: I have something I want to tell you.
2: Yes, Michael.
1: I'm not like other guys.
2: Of course not. That's why I love you.
1: No, I mean I'm different.
2: What are you talking about?

0: hair working. I wasn't that scared.
1: You're scared.

0: track die we draaien van Langspeelplaat van de Week. Het album Harvest Moon van Neil Young uit 1992. We hoorden het liedje War of Man. Dan nu muziek van de meest bekende en best verkopende Nederlandse punkband. Het gaat hier om de Heideroosjes. Op 14 september 2011 maakt de band bekend dat ze gaan stoppen. Er volgt nog wel een afscheidstournee en op 21 november verschijnt het laatste album Ceasefire. De band werd in 1989 opgericht en bestaat uit Marco Roelofs, zang, gitaar en hij schrijft ook de teksten. Frank Kluiskens op gitaar, Fred Hoube op basgitaar en Igor Hobus op drums. De naam van de band is afgeleid van een conferentie van Urbanus. De band breekt in 1995 door bij het grote publiek door Pinkpop te openen. Hun album Fifi uit 1996 wordt de best verkochte Nederlandse punkplaat aller tijden. Het album stond bijna een half jaar in de album Top 100. Klapvee, de single van het album, haalt zelfs de Nederlandse tipparade. Uiteindelijk valt in september 2012 het doek voor de band uit het Limburgse Horst. We gaan nu luisteren naar een optreden van de Heideroosjes op Rock Werchter 2004 samen met Urbanus.
1: Er was een man, die was bij ons in Nederland heel erg populair, daar is hij nog steeds. En wij waren daar vroeger als klein mannetjes altijd fan van. En toen gingen wij een punkband oprichten en toen waren al die punkbands hadden stoere namen zoals Exploited, Dead Kennedys en allemaal stoere mannen. En wij waren gewoon vier punkertjes met puistjes en we waren 14 en we wouden een bandje beginnen. En we hadden een naam nodig en toen luisterden we naar een plaat van een man die heette Urbanus. En Urbanus, die had het over de Limburgse punkband de Heideroosjes. En 15 jaar later, hier op Werchter 2004, hebben we hem zover kunnen krijgen om met ons een nummer te komen zingen. Dames en heren,

0: vrienden, ik heb hem.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige. Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9 uur.
5: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Twee Duitse mannen zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband twee zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was, maar medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond lichte schade aan de historische muren. Het beroemde schilderij bleef onbeschadigd. Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen vier mensen om het leven. Het getroffen schip was actief op bekende drugsmokkelroutes. Het afgelopen jaar voerden de Verenigde Staten bijna 70 soortgelijke aanvallen uit met 227 doden. Experts van de Verenigde Naties noemen deze aanvallen onwettig dodelijk geweld. Bij een woning in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer vond eergisteren nacht een explosie plaats. De woning bleek van influencer Sarah Posch te zijn. Ze raakte niet gewond, maar er ontstond wel rookschade. Sarah Posch noemt het een laffe daad en zegt dat niemand bepaalt wat zij mag zeggen. De politie heeft de zaak in onderzoek. En Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat meldt de internationale leiding van het geloof. Leden mogen voortaan transfusies ontvangen van specifieke bloedcomponenten zoals plasma, rode bloedcellen of bloedplaatjes. Alleen een volbloedtransfusie, waarbij onbewerkt bloed volledig wordt toegediend, dat blijft verboden. Deze specifieke behandeling wordt echter in de praktijk zelden toegepast. En tot zover het nieuws. In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulieren.

0: Digitaal op zondag met Wim Oegies. Het is weer zoiets. Hij zit er weer klaar voor. Hier is Wim Oegies.
1: Ja, goedemorgen allemaal luisteraars. Het is weer zondag. En dan binnen we weer streektaal en muziek. Recht uit het hart van DNO Radio. Hier in Zuidwolde. En achter de knoppen zit Klaas Jonkman. Die met één tik op de mengtafel het geluid zo glad maakt. Als een vastgepoetste brommer. En voor de microfoon zit ik weer ook eens. En ik ben niet alleen presentator. Maar ik mag het programma ook lekker in elkaar sleutelen. En daar heb ik heel veel liefde en lol van. En uur lang met liedjes vol karakter. Verhaal met knipoog en tussenteksten die zelfs de kat van de buurvrouw doet lachen. Dus zet de koffie klaar en leun lekker achterover. Het is zondag dus, tijd voor DNO Media. En vandaag gaan we weer beginnen met een liedje van Gert Warring, want het is een rare tijd. En overal is oorlog en ellende en Gert Warring heeft daar een prachtig mooi lied over geschreven. En dat heet Nederland Regeland. We beginnen dus met een rake observatie van Gert Warring. Nederland, het land van regeltjes, formulieren en vergaderingen. Maar gelukkig ook van muziek zoals deze.

Ja, wat een fantastisch mooi lied van Gert Warring. En het nummer dat heet Nederland Regeland. Ja, ons tweede nummer is toch wel heel bijzonder, luisteraars. Want deze jongens, dat zijn echte Drenten. Maar die hebben een visueel handicap. Die zijn dus beide blind. En die maakt fantastisch mooie nummers. En eerst dus Goeiedag Hemen maakt. Toen Kun Minder. En nu hebben ze dus een spiksplinternieuw nummer weer gemaakt. Ze hebben hem deuren mailed. Ze heet een Kiek eens aan. En dat nummer heet Hij is zo bekiekt. Kiek eens aan. Soms moet je gewoon even anders kieken. Want als je het zo bekiekt, dan valt er alles op zijn plek. Een nuchtere blik met een knipoog.

Nou jongens, fantastisch, een mooi lied. En het leuke is, binnenkort komt ze weer met z'n beiden hier in de studio. Gezellig bij ons hier bij DNO Striktaal op zondag. Ja, we gaan naar beelden van vroeger. Riek Schuring, die neemt ons met door de tijden van toen. Beelden van vrouwen, zeg je, die in hun hoofdbliem hangen als oude dia's. Nou, zet uw oren maar hem open en uw hart nog verder. Want hier komt Riek Schuring met beelden van vroeger.

Ja, schitterend mooi lied van onze Groningse zanger Riek Schuring, Beelden van Vrouwen, want zo moet je het dan zingen. We gaan zo luisteren naar een liedje van B. Small en dat heet Dement. En dat is een heel gevoelig liedje waarin B praat over vergeten, maar ook over herinneren. Want soms zegt muziek meer dan woorden. B. Small met het nummer Dement.

0: Ja, dat was Bee Small met het woord uit nummer De Mens. Is zo een heel gevoelig liedje. Goed, van dit wat minder populaire liedje, zeg maar, gaan we nou een heel populaire liedje in duokast. Ja, en gek op gieten. Ja. En dit draai ik speciaal voor alle grietjes, laat ik dat maar eens even zo zeggen. En ja, het is duokast is weer verliefd. Toen hij dat schreef, Griet is het middelpunt van de wereld. En wij mogen dus mee metgenieten. Een ode aan de liefde met een knippel. Gek op Griet van duokast.
1: Gaat u mee terug in de tijd met Wim Oegies?

0: spaart meneer ook zegels. En omdat Griet natuurlijk in de winkel werkte, ging hij regelmatig naar dat winkeltje toe. Natuurlijk spaart meneer ook zegels. Duwkast, gek op Griet. We gaan een stukje humor toe vandaag. En dat doen we met een stukje Drenthe plat. En dat is mooi, want daar kun je met wandelen. De Drentse Vierdaagse is al niet alleen sweet en bloed, zeg maar ook verhaal en gezelligheid. En Drenthe plat brengt dat allemaal samen. Daar gaan we naar luisteren. De Drentse Vierdaagse.
1: Wat doet die?
2: Ik stap er met.
1: Op een tandem.
2: Ja, dat weet ik wel. Of hij dat nog niet zien als een tandem was.
1: Ja, maar als je op tandem fiets, dan kun je zomaar niet instuurt in de boom zetten.
2: Jawel hoor, dat kan best. Ik ben er zat van, ik ga niet wieder met.
1: Roel.
2: Ja?
1: Wij doen mijn andere fiets vierdaagse.
2: Oh, hier bouwen.
1: En wij fietsen nog naar Drenthe. Dus wij moeten nog een dag. Hm. En dan erbij. Er staat hier volk zat volgens mij, maar er is hier geen stempelplek. Dus je maakt me gauw daar weer op fietsen komt.
2: Ja, nou, dat zal allemaal weer wel winnen, maar ik ben er dikke zat van. Dus na de zomer, maar we bent een dinsdag ben we al begonnen te fietsen. En toen ben we naar de Zuidwoldewest. En een woensdag ben we naar Wisterwest. En vandaag ben we hier in Westerbork en ik ben er dikke zat van. Ik doe niet wie de mensen, ik bekijk maar.
1: Je wilt mij toch niet vertellen dat als hij gisteren op de FAM niet geneuten hebt?
2: Nee, ik vind er niks aan.
1: Nou, het was hartstikke mooi volk, het was prachtig. Dus eerlijk waar, hè, er was een meneer en die heeft ons de hele
2: FAM... Er was helemaal geen meneer, er was Roef Weits van Uben, die ken ik wel.
1: Ja, maar dat maakt niet uit, Roel, als zo'n man daar op de FAM is en die is in functie, ja, dan heet hij zo'n dag meneer. En dat is werkelijk, volk. Hij heeft ons alles laten zien. Alles. En er is wat te zien op die FAM. Alle soorten huisvuil hebben wij zien. Werkelijk. Gewoon vuil, grof vuil, gemiesvuil. Allerhande soorten. En het komt allemaal gescheiden aan.
2: Ja, ja, het komt er gescheiden aan. Maar zo gauw als er is en dan kwakt ze het op in de bult en ze doet er zand en gruis over en door hem over FAM-barren.
1: Dat is helemaal niet waar.
2: Welle.
1: En dan erbij. Iedereen is gek op de compost die van de FAM komt. Ja, wij komen bij de gemeente bellen. Nou, dus iedere zaterdag in het jaar kun je gratis compost halen. En dat is werkelijk waar. Riet die zaterdag maar eens de bijl, ne? De straten van Wister tot aan de andere kant de bijlen voor. Ben allemaal hartstikke zwart. En dan zit ze te schelden op die FAM.
2: Ik vind het een vies gedoe. Nou ook met die groene en die grijze containers. Zei die ook? Ja? En dan begon ze maandag al weer drinken, maandag al een kop koffie. En dan moet je eerst met de bloot aan, moet je dat vieze koffiedek, u dat filter die halen. En dat moet dan in die groene container. En dan moet dat filter die moet in de grijze container. Nee, dat hield de haan daar hier maar vol zit. Ik vind dat vies. En dan ben je zo om een dag. Dan die groene, hè, die loopt bij ons vanzelf naar de weg. Hoe niks aan te doen. Ik heb geen zin meer, hè? Ik doe niet wieder, ik ga niet wieder met.
1: Roel, ja? Wij zult nog wel wieder met.
2: Nee.
1: En dan erbij dat gezeur. Wees maar, wat blieder dat als ze van de FAM bij u komt en de rot zo ophaalt. Stel je voor als ze niet kwam. Ze heeft nu al die al dikke bende achter thuis.
2: Dat is van jouw vreemd, dat is niet van ons,
1: ja, hè? Niks. Nee, Roel, het komt allemaal weer goed op de FAM. Als straks die nieuwe fabriek breidt, hè, want ze bouwt een hele grote fabriek, hoor.
2: Ja?
1: Ja, hij toch wel zien gisteren.
2: Maar ik heb niet zo'n goede
1: keer. Ze heeft piepen zo groot, hè. Daar kan ik alleen wel door. Zo'n grote piepen ben je.
2: Hier,
1: ja,
2: hè?
1: Ja.
2: Mag het wel gloepen zo groot, hè. Nee, ik doe niet wieder, want ik wacht wel op de Radio Cabrio, die komt straks. En er was van man op Radio Drenthe, ze zijn dan moet je een oranje vlagje aan de fietsen doen. En daarna die zieken en moet je mensen op. En ik ben weer die zieken en moet je.
1: Ben je zo dom of?
2: Nee, ik ben niet dom.
1: Roel, Radio Cabrio heeft niks met moeie of zieke mensen van de fietsvierdaagse te maken.
2: Nee?
1: Totaal niet.
2: Nee?
1: De Radio Cabrio, dat is een auto van Radio Drenthe. En die rit tussen de fietsende mensen deur.
2: Ja?
1: Die stopt daar, die doet wat quizjes met de mensen. En dan kunnen ze tien en aan de win. En Cabrio...
2: Kun je ook wat winnen?
1: Ja.
2: die van Jan Spolling?
1: Ja, natuurlijk.
2: Weet nog wel hem.
1: En cabrio, dat betekent lus dak.
2: Lus dak?
1: Ja. En dat heeft niks met zich aan muur gegeven.
2: En dan maakt ze de radio-uitzending met ja, lus dak.
3: Ja. Maar dat wordt niks.
2: Er kan nooit wat van.
1: Als het slecht weer is, dan heeft die boel. Nee, dat wordt niet waar. Zie het nou maar aan jou fietsen, kom, dan gaan we weer. Want de fietsen is hartstikke mooi, volk. En deze fietsvierdaagse...
2: Gezond, zegt die vrouw.
1: Ja. No. Deze fietsvierdaagse, die staat in het teken van het milieu. Want hij fietst, hè, dan hij veel meer deel aan de natuur. Is eerlijk, hoor. Hij op de fietsen zit, dan kun je genieten van de flora en de fauna langs de kant van de weg. En hij fietst, dan zie je elk spinnegie in zijn webbegie. En als je goed stil bent op de fietsen, dan kun je de stilte in de Drentse natuur heuren.
2: Wat een gekwezen. Maar als wij dat huurt, de flora en de fauna, als ik gras tussen de stien heb, dan zeg ik Timmy Timmer, je moet er eens bij met de spuiten. En een spinnegie in een webbegie, zeg je?
1: Ja.
2: Als ik spinnenkap met de kamer heb, hak ik direct bij met de plumel. Je hebt de boel leeg onder de zolderkant met de plumeau wel afgehoeven, de girafenbollen bijt hè. En dan de stilte in de natuur,
1: ja,
2: zeg ik?
1: Ja.
2: Ja, ja. Met 30.000 mensen op de fietsen en hoe gekwezen veel mee aanzeggen hadden we.
1: Nou, zat maar op fietsen, we gaan richting Bijlen, daar is nog een stempel plekken. En daar heeft ze ook wel koffie en zo, heeft ze daar wel een krentenbrood. Stap maar op fietsen en maken we dat pauze, hup.
2: Nee, doe ik niks. Ik doe het niet, ik ben gewerkt.
0: Ja, ze wacht wel tot busje komt. Wat zat er iets in meer in? Drenthe plat. Leuk, hè? De Drentse fiets is vierdaagse. Goed. We gaan verder met een nummer van Harmoet Riesen. En die zingt Blote Bienen, Stoeten met Jam. Nee, dat is een prachtig mooie CD waar je al die nummers op stopt. Blote Bientjes in de zomerzon. Harmoet Riesen werd met glimlachen. En hoe als je die glimlach op hun gezichten met toven, dan gaan we naar lusten. Harmoet Riesen, Blote Bienen.

0: Thank you, thank you. Ja. Dat was Harm Oud-Riesen. Nou ja, is ook al niet meer onder ons. En Harm die had altijd een prachtig mooi programma op Radio Oost. Elke zaterdag, maar dat ik me goed kan herinneren. Luisteraars, we gaan een toetel schrijven. En dit keer is het eigenlijk wel een hele verdrietige. Want als ik vertel dat Gerard Cox op 84 jaar leeftijd is overleden. Op 13 september. En de ellende is 3 dagen daarna is Joke Bruis zien. Eigenlijk grote liefde, kan ik wel zeggen. Beide mensen die meer. Wat waren bijzondere mensen. Als ik alleen maar denk aan alle liedjes die hij ze gemaakt heeft. Maar ook aan de prachtige serie van Toen Was Geluk Heel Gewoon. Hoe vaak hebben we daar niet. Ik moet u eerlijk vertellen. Ik heb alles op cd staan. En regelmatig kijk ik nog steeds naar die serie van Toen Was Geluk Heel Gewoon. Ik weet, het is een stukje nostalgie en een stukje terugkijken, maar wat waren het fantastische, een fantastisch duo. En ik denk ook wel dat het de lievelingen van Nederland waren. En ik heb niet een keuze voor Toen Was de Zomer Alweer Voorbij, want ja, die wordt overal gedraaid, maar ik heb voor een andere nummer gekozen. En wat Gerard Cox zingt. En dat gaat over Die Laie Lichter.
1: Streektaal en muziek. Troetelschijf.

Ja, nog steeds in lichte luier sta voor jou. En dit is eigenlijk wel typerend nummer eigenlijk. Hè? Want zo was het ook met die twee, Joke Bruis en Gerard Cox. Ik denk, die moeten we toch in mijn nummer van draaien. Goed. Als ik het heb over Tuus, dat ene woord, dat zegt eigenlijk alles. Van Hoevelaak, die zingt over de plek waar je altijd weer terugkomt. Warm, vertrouwd en precies goed. We gaan lusten naar Van Hoevelaak met het nummer

Ja, dat was van Hoevelaken met Thuis. Dat ene woord, dat zegt eigenlijk alles. Thuis is, als je over de Iesel bent, dan, ja, dan voel je deze kant weer opkomen natuurlijk. Hè. Goed, we gaan naar Dick van Altena. Die zingt natuurlijk heel veel blues.

Je speelt ook heel veel blues, maar dit keer heb ik het over Ruudjes Blues. Een herinnering aan vroeger. Dick van Altena, die werd precies hoe je met een simpel beeld een hele jeugd oproept. We gaan luisteren naar Dick van Altena met het nummer Ruudjes Blues.

Ja, die Dick van Altena, die heeft nooit wat met kleren gehad, maar hij had wel een Ruudjesblouse, mooi hè. Kunnen herinneren, luisteraars, van het mannenkoor Karrespoor. En dat is een ode aan boerenleven. En ze zijn op het ogenblik weer aan het zingen. Prachtig mooi, met volle stem en volle glazen. Karrespoor brengt het met kracht en plezier, heb ik hier op Milizie opgeschreven. We gaan luisteren naar het nummer van mannenkoor Karrespoor. Allemaal aan de melk.

Allemaal aan de melk. Ja, mannenkoor, karren, spoor, uit Tuk. Want daar komen ze vandaan. En er is ook een prachtig mooi café daar in Tuk. En daar komen ze regelmatig samen. Goed, we gaan naar Urk toe. En de groep Leuster. Want Leuster betekent eigenlijk gewoon maar luisteren. En ze maakt niet alleen streektaalliedjes, ook gewone liedjes en ook christelijke liedjes. Maar we gaan nu luisteren naar een nummer en dat heet Trien van Dientje. Dat is zo'n vrouw die je eigenlijk nooit vergeet, want daar zingt ze eigenlijk ook. Luister maar, dan maar eens naar. Want Luister die zet er in de synergie. Met een verhaal dat doet het glimlachen en denken. Trien van Dientje.

Ja, zo is dat. Dat was Luister met Trien van Dientjen. Mooi, hè? Dat Urks, dat is toch ook wel een heel leuk taaltje. Hè? Goed, dus er zitten van allerlei woorden wel in. Van uit Fries, maar uit Drents, ook Gunnings. En het kan ook niet anders natuurlijk. Want ja, er kwam tussen een internationaal eiland te west vroeger natuurlijk. Er kwam allerlei volk. En dat verklaart ook de taal vaak. Hè? Dat dus de inloop, zeg maar, van diverse mensen uit Buddenland. En al die woorden, die worden soms met een nummer. En dat zie je vandaag de dag ook alweer terug. Goed, we gaan naar Huub Ruel. Huub Ruel. Lub wat los. Nou, Huub Ruel, die geeft gas. En een nummer dat je wakker schudt. Dat hoe wakker schudt en hoe laat lachen. Zet hem maar scherp, want hier komt energie.

Lup wel los, wat Huper wil Lup wel los. Goh, jullie dat luisteren, het is er weer gebeurd. Dat was het weer van vandaag. Striktaal en muziek recht doet hard bij DNO Media. Met Klaas Jongman achter de knop. Die het geluid zo sterk houdt als de was op het linde. En Wim Ockies, ik dus was voor de microfoon die het programma met liefde en lol in elkaar sleutelt. Dat kan ik wel vertellen. Iedere week weer doen we dat samen. En we zeggen bedankt voor het luisteren. En vergeet niet, volgende zondag binnen bij de weer. Want zet de koffie dan maar vast kloor. Want we hebben weer een vaste portie lithisch verhalen en strikhumor in petto. Nou, tot dan. En denk eraan, een goede zondag begint met beatie muziek en een beatie streektaal. Hallo Thai. En we zien elkaar gewoon weer. Tot volgende week. Bye.

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren worden vandaag verkiezingen gehouden, waarbij peilingen verlies voorspellen voor de CDU. De verwachte tegenvallen vergroot de druk op bondskanselier Merz, wiens positie al flink onder spanning staat na een eerdere zware nederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Om 5 uur vanmiddag komt het partijbestuur in Berlijn samen om zich te beraden over de toekomst van Merz. Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het getroffen schip was actief op bekende drugsmokkelroutes. Het afgelopen jaar voerden de Verenigde Staten bijna 70 soortgelijke aanvallen uit met 227 doden. Experts van de Verenigde Naties noemen deze aanvallen onwettig dodelijk geweld. In Leeuwarden is afgelopen nacht een grote brand uitgebroken in een bowlingcentrum. Volgens de veiligheidsregio komen de vlammen aan meerdere kanten uit het pand. De brandweer is massaal uitgerukt om het vuur te bestrijden. Voor zover bekend was niemand in het gebouw aanwezig. Vanwege de flinke rookontwikkeling hebben omwonenden 2 NL-alerts ontvangen. En de overheid adviseert Nederlanders om voortaan een noodvoorraad voor 8 dagen in huis te hebben, terwijl eerder een termijn van 3 dagen gold. Het aangepaste advies volgt op onderzoek van het Klingendaal Instituut en de Erasmus Universiteit. De onderzoekers concluderen dat er nauwelijks reserves zijn voor noodsituaties en dat er bij een crisis binnen 2 tot 3 dagen lege schappen ontstaan. En tot zover het nieuws. In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.

Goedemorgen, welkom bij het programma Ronduit Zondag op deze 20e september 2026. De 16e zondag na Trinitatis, maar daar komen we straks op terug. En een, min of meer het begin ook van de herfst, daar komen we in het programma ook nog even op terug. Maar het thema vandaag is vrede, want morgen is het Internationale Vredesdag. En in Nederland hebben we daar zelfs een hele vredesweek van gemaakt. En zo rond de klok van 11:30 gaat Christel van Tiel van de Ambassade voor Vrede uit Meppel daar alles over vertellen, want er is het nodige georganiseerd in de komende week. Verder mooie muziek met vrede te maken. U hoorde al de opening Peace Be With You van Adrian Snell. Nou, dat hoort u door het hele programma zo af en toe even tussen de muzieknummers zonder aankondiging. Prachtige zin. Peace Be With You. Maar ook andere nummers op het gebied van vrede worden vandaag gedraaid. Daarover straks meer. De techniek wordt gedaan door Roel Schudde en mijn naam is Anton Tobé. En we beginnen vanmorgen met een strijk, een instrumentaal muziekje, een hobo-concert van Alessandro Marcello. En u hoort het Andante.

Het andante uit het Hoboconcert in D minor van Alessandro Marcello. En zo dadelijk na de overdenking door dominee Remco Veldman uit Oud-Averreest hoort u nog een presto uit dit concert. Wij gaan de 16e zondag, ik zei het al, de 16e zondag na Trinitatis. En Trinitatis valt op de eerste zondag na Pinksteren. Vandaag dus de 16e zondag na Trinitatis. En Bach schreef verschillende cantates, waaronder nummer 8. Liebster Gott, wenn wir werden sterben. En dat gaat over de evangelielezing Lucas 7, vers 11 tot 17. Het verhaal van de jongeling Tenain, enige zoon van een weduwe die door Jezus uit de dood werd opgewekt. En de Lutherse theologie vatte deze geschiedenis allegorisch op. Alle gelovigen mogen verwachten dat Christus hun zielen na hun dood tot eeuwig leven zal wekken. En ze mogen dus daarom vol vertrouwen naar die dood uitzien. Nou, in het begin van deze kantaat is het nogal zorgelijk en angst voor de dood. Maar wij draaien een aria halverwege de kantaten. En dan gaat de sfeer van zorgelijk over naar zorgelijke blijdschap. Alle vragen zijn beantwoord. Doch waait ihr tollen, verklepelichen zorgen, maar verdwijnt dwaze vergeefse zorgen. Gevolg door het koraal hers über tood und leven, heerser over dood en leven, maak ooit mijn einde goed.

hoorden twee delen uit de kantate Herr liebster Gott, wenn werde ich sterben. En de uitvoerende waren het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen. Ja, de Vredesweek is in 1967 in Nederland ontstaan uit een initiatief van het Interkerkelijk Vredesberaad dat een jaar eerder was opgericht door 9 lidkerken. De voorgangerskerken van de Protestantse Kerk, de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch-Lutherse Kerk. En die deden vanaf begin mee aan dit initiatief. Sinds 2007 organiseert PAX, de opvolger van het IKV, de Nationale Vredesweek. De Protestantse Kerk blijft die traditie ondersteunen en de week vindt jaarlijks plaats in september en biedt gemeenten door heel Nederland de gelegenheid om er in hun eigen context bij stil te staan. Het hoogtepunt is de Vredeszondag, de eerste zondag van de Vredesweek, het is dus vandaag, waarop kerken in hun diensten aandacht besteden aan vrede en gerechtigheid. Nou, wij besteden daar ook aandacht aan, sowieso muzikaal, maar ook aan de activiteiten die in deze regio plaatsvinden de komende week. En ook dominee Veldman zal in zijn overdenking aandacht geven aan de Vredesweek.

Steeds vaker zien we hoe mensen worden gereduceerd tot een cijfer of nog erger tot een vreemde, een vijand. Dat voedt polarisatie, racisme en geweld. En vaak denken we, wat kan ik hier nu tegen doen? Nou, er is altijd iets te doen, hoe klein ook. Daarom is ook het thema van de Vredesweek, niets doen is geen optie. Je kan een maatje worden voor een nieuwkomer, een kaartje sturen naar iemand die eenzaam is, of naar een AZC met een boodschap die niet anders is dan, u staat er niet alleen voor. Nou, ook in de gemeenschap, de geloofsgemeenschap van Tessé, wordt veel aandacht besteed aan omgaan, omzien naar elkaar, en is vrede natuurlijk een belangrijk thema. We luisteren naar een lied van Tessé, My Peace, Mijn Vrede, Ik Verlaat Je. Mijn vrede geef ik je, maak je geen zorgen over je hart, mijn vrede, ik verlaat je.

My Peace, gezongen door de Songs of Tessé Singers. Ja, we gaan nog even luisteren naar een mooi stuk van de broer van Jozef Haydn, Michael, de jongste broer. Alleluia, Dextra Domini.

0: De zin van zondag. Met een overdenking uitgesproken door...
1: dominee Remco Veldman uit Oud-Averreest. En na de overdenking hoort u het lied Ik zal er zijn.
2: Ik wil het met u hebben over vertrouwen op onze God. In de zomertijd denk ik terug aan mijn kinderjaren. Hoe ik buiten speelde met vriendjes. We maakten pijlen en bogen en speelden cowboytje met speelgoedgeweren. Wie zich goed wist te verstoppen, werd niet geraakt. En je had gewonnen door de anderen af te schieten. Pauw, pauw. We vonden het een machtig spannend spel. Maar mijn moeder vond het eigenlijk niet goed wat we deden. Later begreep ik dat zij ook wel dacht aan wat door minstens 3 profeten in de Bijbel is gezegd. Zij zullen de oorlog niet meer leren. Niet leren vechten. Niet leren hoe wapens moeten worden ingezet. Nu hoor ik op straat nooit meer kindergeroep van pauw pauw. Wordt er geen cowboytje of oorlogje meer gespeeld? Maar misschien is daar het gamen voor in de plaats gekomen. Gamen dat zo vaak gaat over vechten, over oorlogje. Ik lees in een psalm, psalm 20, over strijd en overwinning. Daarin staan de woorden dat anderen vertrouwen op paarden en wagens en wij vertrouwen op de naam van de Heer onze God. Oftewel, waar vertrouw jij op? Waarom zou je vertrouwen op wapens? Wat voor zin heeft het om een sterk leger op te bouwen? In de Bijbel wordt Israël telkens gewaarschuwd. Stel je vertrouwen niet op paarden en wagens. Destijds gold de cavalerie als het spierballigste machtsvertoon. Maar dat zijn maar doetjes vergeleken met raketten, tanks, gevechtsvliegtuigen en tegenwoordig drones en hybride oorlogsvoering. De vooruitgang heeft genadeloos toegeslagen. Geweld heeft nooit iets opgelost. Ja, misschien voor een tijd. Zo mogen we van geluk spreken dat we sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo'n omvattende oorlog hebben meegemaakt. Er zijn wel brandhaarden geweest. Hier en daar. En er is ook oorlog gevoerd. Maar het was meestal ver van ons bed, of op kleinere schaal. Ik merk dat de mensen nu onrustiger zijn. Want er klinkt oorlogsgerommel in de verte. En we voelen ons erbij betrokken. We worden erbij betrokken. De legers moeten worden opgebouwd. Moeten we daar dan op vertrouwen? Ik denk aan het bekende liedje. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Wij vertrouwen op de naam van de Heer onze God, zegt de psalmist. Het gaat dus niet over ons, over onze naam, roem en strijdlust. Het gaat over de naam van God. De naam die volgens de Bijbel 4 letters heeft. JHWH. Liever gezegd, die God voor ons. De God van Israël. De naam JHWH, het is eigenlijk onvertaalbaar. En zelfs onzegbaar. Sommigen spreken het uit als Jehovah. Anderen spreken het uit als Jahwe. Maar het is gestamel. Want de naam is nu eenmaal niet in de greep te krijgen. Wat wij er het beste van weten, is in Jezus. Jezus is de naam van de Heer in de geschiedenis. Waarvan wij getuigenissen weten in de Bijbel. Die naam, het woord is vlees geworden. Die naam Jezus is het woord bij uitstek. Die zei, ik ben het licht der wereld. Ik ben de goede herder. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben de deur. Ik zal er zijn tot aan het einde der tijden. Jezus is gevangen gegeven aan de mensen in de wereld.

0: roepen bijvoorbeeld ook mensen op om in vieringen of bijeenkomsten die ze hebben in deze week om aandacht te vragen voor vrede. En ik, bijvoorbeeld in de bibliotheek is ook een tafel gemaakt. Zo doen we het zelf, maar we vragen ook of andere mensen dat willen doen.
1: Ja, ja. Maar jullie krijgen ook materiaal voor de Vredesweek van Pax, denk ik ook, hè?
0: Ja, nou, zij ondersteunen met... er is een mooie vredeskrant en er is een mooie website, ja, waar onze activiteiten op staan. En ja, dus er is wel ondersteuning vanuit Pax.
1: Het is wat breder getrokken ook, begrijp ik. Want ik heb vanmorgen ook al verteld dat ooit het IKV, het Interkerkelijk Vredesberaad, begonnen is met deze Vredesweek, ja, te organiseren.
0: Ja, want vroeger was het ook Pax Christi. Ja, en nu is het Pax voor Vrede.
1: Het is wat breder, ja, getrokken. En ook eigenlijk niet alleen te maken met oorlogen en vrede, maar ook vluchtelingen, mensen die in verdrukking, ja, zitten. En vrede in de breedste zin des woords eigenlijk.
0: Ja, en ik moet eerlijk zeggen, die projecten, die vind ik, die zijn best wel ver weg. Wij zijn met Ambassade van Vrede hier concreet bezig in Meppel. Ja. En natuurlijk is het ook heel goed om met projecten bezig te zijn en met vluchtelingenwerk en met internationale dingen waar Pax mee bezig is. Dat is echt heel erg goed. Wij doen het hier op onze vierkante, ja, meter.
1: Ik moet jullie zien als een soort projectgroep voor de regio. Het is Meppel en omstreken, ja, denk ik. En zijn jullie gisteren begonnen in Mariakerk. Dan lopen we nog even de activiteiten langs. Want er is dan ook iets bij de boekhandel in Meppel. Vertel eens.
0: Op maandagavond om 19:30 hebben we een themaavond bij de boekhandel in Meppel. Dus boekhandel Riemen Bart. Woldstraat 5 in Meppel, voor mensen die er naartoe willen. Daarin vertellen twee mensen, Wissam Koeri en Jacomijn Steen, vertellen wat zij doen, wat zij hebben gedaan, wat ze nog steeds doen, omdat niets doen geen optie meer was. Dus de ene in zijn situatie, de andere in haar situatie. De ene vooral om zichzelf te kunnen zijn en voor de bescherming van zichzelf. Als vluchteling vanuit Syrië, Wissam. Ja. En Jacomijn Steen, die op de westelijke Jordaanoever vrijwilliger is om daar de mensen te beschermen.
1: Oké, dus die zitten nog dagelijks, gebakken peren, dat klinkt zo raar. Maar die zitten er nog middenin met hun ervaringen.
0: Nou ja, die zijn er echt mee bezig om te kijken wat zij kunnen doen.
1: Ja, en dan is dat in die boekhandel en daar kan iedereen heen, zeg maar. Daar is ruimte.
0: Om 19:30 is de inloop en dan begint de avond en dat loopt door tot 21:00, misschien ietsje daarna. Ja. Van 19:30 tot 21:00.
1: Ja, dan is er woensdag een film.
0: Woensdag is er een film. We hebben samen met het filmhuis de film. En de film heeft ook met de Vredesweek te maken. En de film heet It Was Just an Accident.
1: Ja.
0: En dat is bij Filmhuis Meppel. En dat is bij de Plataan in de straat om 19:30. En dan heb je op vrijdag. Dan sluiten we aan bij Rondje Zachtheid om 19:00. En Rondje Zachtheid is wandelen voor vrede. Wandelen voor zachtheid. Het is voor mensen die de zachtheid een warm hart toedragen. Dat zeggen ze zelf.
1: Ja, ja.
0: Het is de intentie waarmee je gaat wandelen met elkaar en elkaar ontmoet tijdens die wandeling. Het is op vrijdag om 19:00 en we starten bij het beeld van de stadsomroeper op de Weem in Meppel, dus in de binnenstad.
1: Ja, ja.
0: En dan heb je op zaterdag heb je nog een keer een stiltekring om de week eigenlijk te eindigen. En dat is in Ruinewold.
1: Ja.
0: Bij het kerkje van Blijdenstein.
1: Ja.
0: Dat wordt het ook wel genoemd. Het nou zo'n klein kerkje is het ook.
1: Nou, nee hoor.
0: Maar het is een hele mooie locatie. Onder de apostelboom. Je hebt daar een hele mooie grote boom.
1: Ken hem,
0: en
1: ja,
0: daar gaan we onder staan. En daar is de stiltekring.
1: Daar worden soms ook kerkdiensten
0: gehouden. Ja, en dat is om 12:00.
1: Dat is aanstaande zaterdag om 12:00.
0: Ja.
1: Daar kan ook zo iedereen naartoe. En dan heb ik ook nog een opmerking staan in jullie persbericht over dat de scholen ook aandacht kunnen besteden aan de Vredesweek. Ja. Is daar aandacht voor geweest vanuit de scholen?

0: Ja, ja, ik heb Fairtrade Maple, die doet dat voor biedt dan die lunches aan. En er zijn 3 scholen waar ze naartoe gaan deze week in Maple.
1: Oké, okay, ja. En die kunnen een Fairtrade vredeslunch organiseren, staat er.
0: Ja, ja.
1: Dus dat zijn zo de dingen die jullie georganiseerd hebben of nog gaan organiseren. Kortom, een week om stil te staan bij de vrede en alles wat daarmee bij komt kijken. Hoe bereiden jullie zoiets voor? Zijn jullie dan een paar keer per jaar bij elkaar om te kijken hoe gaan we jullie het aanpakken dit jaar?
0: Ja, ja, nou, zeg maar, de basis is er. Het is nu de 3e keer dat we de stiltekring organiseren.
1: Ja.
0: Ik zeg wel we, maar de mensen, dat verschilt natuurlijk. Ja. Maar er is nu voor de 3e keer een stiltekring. En dat proberen we nu we dus de ambassade van vrede heten en hebben en daar dus de werkgroep van hebben. Proberen we dat dan uit te breiden met contacten die we leggen en krijgen en mensen die naar ons toe komen om dan zo te kijken van op welke manier kunnen we een programma maken. En nou, we hebben over een maand hebben we weer een evaluatie.
1: Ja.
0: En dan hebben we in december weer wat. Nou ja, een aantal keren per jaar komen we bij elkaar en dan wordt het steeds concreter voor het volgend jaar.
1: Ja. Ja. Krijgen jullie ook een vorm van subsidie of iets dergelijks?
0: Nou, op dit moment niet.
1: Oh,
0: dus dat is leuk. Wij doen het vrijwillig en dat is een beetje wringen altijd.
1: Ja, toch altijd kosten, denk ik, als je iets moet organiseren. Hoewel, als ik zo de activiteiten zie, ja, dan kan het allemaal. Het is allemaal openbare ruimte op een plein of in een kerk of in een boek.
0: Ja, en ik moet zeggen dat er ook echt. Het is heel fijn om het samen met anderen te doen die. Ja. Wij doen het vrijwillig en andere mensen zeggen ook van oké, bijvoorbeeld boekhandel Bart die zegt van nou je mag bij ons in de boekhandel komen. Dus we lopen er wel tegenaan.
1: Ja, begrijp het. Ja. Nou,
0: ja.
1: Ik wens je heel veel sterkte en succes en een mooie opkomst. En
0: het
1: was fijn dat je even aan de telefoon.
0: Mag ik nog even eindigen met iets?
1: Ja.
0: Want ik heb hier de vredeskrant en Rolien Stassen, dat is de voorzitter van PACT.
1: Ja.
0: Die heeft het in het voorwoord eindigt ze met een zin en dat wil ik heel graag herhalen. Want ze zegt, het zijn de zachte krachten in onze samenleving. De zachte krachten die onze samenleving levendig, open, divers, sterk en veerkrachtig maken. Want vrede maken we samen. Niets doen is geen optie, zegt ze dan nog extra. Nou.
1: Prachtige zin. En wij draaien nog, je kent het ongetwijfeld ook, De Vluchteling van Herman van Veen.
0: Ja.
1: Ooit al gezongen in 1970, kan je nagaan. 56 jaar geleden, was hij 24 of zoiets, denk ik.
0: Ja.
1: Maar ook toen speelde het al. Hartelijk dank en graag tot een volgende keer.
0: Dank u wel. Fijne dag.

blijft ontzettend actueel. Herman van Veen, lied uit 1970. Dan wilde ik ook aan het eind van deze uitzending nog even aandacht besteden aan Celine Dion. Want die heeft na een langdurige en moeilijke ziekte toch weer de stem opgepakt, om het maar te zeggen. En treedt in Parijs alweer op met toch soms ook nog wel wat problemen met die stem. Maar dat maakt allemaal niks uit, want iedereen, die zaal is te vol. Iedereen geniet daarvan. En wij hebben gekozen voor Pour que même encore. Ik heb alle woorden begrepen, ik heb ze goed begrepen. Bedankt voor reden vatbaar en nieuw. Het is nu eenmaal zo. Wat zijn de dingen veranderd? Luistert u naar Céline met haar mooie stem toch nog?

En onder de tonen van Pray for Peace met Jan Mulder sluiten we dit programma met het thema Vrede, Vredesweek af op deze donderdag 20 september. We hopen dat u van de muziek heeft genoten. We hopen dat u een fijne zondag heeft. Ga voor vrede de komende week. En graag tot een volgende keer bij Ronduit Zondag.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering. Vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 12 uur.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern zijn vanaf 8 uur vanmorgen de stembureaus open voor deelstaatverkiezingen. Hoewel de twee regio's samen slechts 5 miljoen inwoners tellen, kan de uitslag grote landelijke gevolgen hebben. Na een eerdere verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt staat bondskanselier Friedrich Merz zwaar onder druk. Het partijbestuur van zijn CDU komt vanmiddag om 5 uur samen in Berlijn. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken en verspreiden van nep-porno-video's van tientallen bekende Nederlanders. Na ruim een jaar onderzoek is de verdachte op de hoogte gesteld van het besluit om hem voor de rechter te slepen. Onder de slachtoffers zijn onder meer SBS6-presentatrice Helene Hendricks en voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust. De Amerikaanse modebaas Stephen Kolb is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. Op beelden is te zien hoe Kolb een demonstrant duwt en de mond snoert. Een andere actievoerder werkt hij tegen de grond. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door eigenaar H&M Group. Uit een onderzoek blijkt dat onder meer schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. En justitieminister David van Beel heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld gisteren in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Beel pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. En tot zover het nieuws.
4: Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af, waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige, aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden.

0: Os naar Utrecht tussen Kerkdriel en Knapendel is het oponthoud een kwartier. A12 Den Haag-Utrecht bij de Meren, 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En ook op de A12 verderop bij de Duitse grens, 10 minuten vertraging, ook door wegwerkzaamheden, ditmaal in Duitsland. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste broedertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: kleine boeren en drukkers.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
6: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.

0: Praise in Gospel Music met Gea Stapman.
1: Een hele goede middag. Het is 20 september, 12 uur. Tijd voor een uurtje Gospel Music. We begonnen deze uitzending met Kingdom, met At the Sound of Your Name. En we gaan verder met Kelly Heiligenthal. Zij is opgegroeid als kind van een voorganger en heeft altijd een diepe roeping naar de kerk gevoeld. Ze behaalde een diploma in Bijbelse en theologische studies met Spaans als bijvak aan de Bethel University in St. Paul, Minnesota. Als aanbiddingsleider, songwriter, voorganger en spreker schrijft en brengt ze al meer dan 10 jaar muziek uit. Haar liederen worden in kerken over de hele wereld gezongen. Kelly maakt deel uit van het collectief Bethel Music, te beginnen met het geliefde nummer Ever Be. Jarenlang trainde en rustte ze duizenden studenten toe aan Bethel's School of Supernatural Ministry. En ze blijft zich inzetten voor de bediening, gedreven door het verlangen om te zien dat de kerk ontwaakt tot de volheid van het evangelie van Jezus en wandelt in heelheid, zuiverheid en volledige toewijding aan Hem. Authenticiteit is voor Kelly van groot belang. Ze heeft een passie om mensen te helpen hun eigen authentieke zelf te ontdekken. Ze gelooft dat Jezus onze ware ik is, waard is. Volledig gekend, volledig overgegeven en helemaal aan Hem toegewijd. We gaan luisteren naar Kelly Heiligenthal met Ever Be.

U hoorde Elise Manna met Geniet. We gaan verder met William Matthews. Die werd op 5 november 1983 in Detroit geboren als William Irvin Matthews. Zijn vader was predikant en zijn moeder koorleider. Op 12-jarige leeftijd verhuisden ze naar naar Raleigh, North Carolina, waar hij zijn vaardigheden als songwriter begon aan te scherpen. En in 2007 verhuisde hij naar Kansas City, Missouri, waar hij deel uitmaakte van het team van het International House of Prayer. Vervolgens verhuisde hij in 2009 op verzoek van Kim Walker-Smith naar Redding, California, waar hij Brian en Jen Johnson ontmoette. William trad in dienst en bleef 8 jaar lang verbonden aan Bethel Church. In 2014 verhuisde hij naar Los Angeles, gedreven door de wens tot creatieve verkenning en behoefte om een nieuwe koers te varen. Ook na zijn vertrek bleef hij verbonden aan het label Bethel Music tot 2016. Matthews verklaarde later: als aanbiddingsleider moet je voor iedereen alles zijn. Je bent geen artiest. En ik ben liever artiest dan aanbiddingsleider. In 2026 onthulde hij dat hij in feite publiekelijk was geout op een podium door christelijke leiders die deden alsof ze zijn voorgangers waren. Geout houdt in dat zij de wereld vertelden dat hij homoseksueel is. Een grove schending van zijn privacy. We gaan luisteren naar William Matthews met Shine On Us.

U hoorde Danny Cookie met Give Me Jesus. Nou, het is precies 12:30, dus weer mooi uitgekiend. We gaan naar de column. Ik heb vandaag het lied In Christus is nog West nog Oost. En dat is de Nederlandse vertaling van het Engelse lied In Christ there is no East or West. De tekst van dit lied uit 1908 is van John Oxenham. Die leefde van 1852 tot 1941. En het is een pseudoniem van William Arthur Dunkerley. De vertaling in het Nederlands is van Jan Willem Schulte-Northolt. En het lied kan op verschillende melodieën gezongen worden, waarvan de meest voorkomende de melodie St. Peter is van Alexander Robert Reinagle. William Arthur Dunkerley, geboren in Manchester, schreef poëzie, fictie en hymnen onder de naam John Oxenham. Daarnaast was hij werkzaam in de uitgeverij en is journalistiek en betrokken bij de oprichting van The Idler, een bekend literair tijdschrift uit 1890. Oxenham verwierf vooral bekendheid met zijn inspirerende versen, waaronder Bees in Amber, en dat een groot succes werd. Zijn werk combineerde vaak christelijk geloof, patriotisme en ingetogen optimisme. En daarnaast was hij actief binnen een congregatie waar hij diende als diaken en leraar. Een van zijn bekendste werken uit de 21ste eeuw is wellicht de hymne In Christ There Is No East or West, gecomponeerd in 1908 en tegenwoordig opgenomen in 336 liedbundels van diverse christelijke genootschappen, waaronder Anglicaanse en Katholieken. De melodie St. Peter is ook gebruikt voor het lied O Jezus, hoe vertrouwd en goed, dus lied 512. Ik heb geen Engelse versie kunnen vinden op de melodie waarop wij hem in Nederland zingen. Dus ik laat een Nederlandse versie horen van Anne Michelle Lee met samenzang In Christus is nog West, nog Oost.

0: echt zo'n nummer dat je echt heel hard moet zitten. En daar goed naar moet luisteren. En het gevoel hebben van bloed, zweet en tranen. En ja, bloed, zweet en tranen vloeien er ook bij Pessen. Maar in de goede zin, Reinier?
1: Ja, zeker. Nog 44 minuten hebben we nu op de klok. En de stand nog steeds 2-0. En nu is het Pessen in balbezit met Sven Evenhuis. Lange bal op zijn hartjes. Nou, dit moet hem worden. Hij komt helemaal vrij voor de keeper. Passeert hem en scoort. En dat wordt, dat is natuurlijk een hele belangrijke treffer, zo vlak voor rust. Senna Hartges wipt hem over de doelman heen en tikt hem vervolgens in het lege doel. En zo vlak voor rust komt Pessen dus op een 3-0 voorsprong. Ja, en dan mag je toch normaal gesproken spreken van een beslissing. Want dit mag je natuurlijk nooit meer weggeven, ook gezien het spel van SCV dat gewoon onder de maat is. En Pessen eigenlijk geen moment in gevaar brengt. Wel hebben we een vrije bal gezien van Robin Jolving op het doel, op het hoofd van Ruben Jansen die overging. En dan hebben we nog een schotje gezien van Jens Joldersma dat in een struikgewas eindigde. Nou ja, en dat is het dan eigenlijk wel wat Pessen betreft. En ik denk dat dit wel de zogenaamde voorentscheidung is.
0: Voorentscheidung, kijk, dat is zo'n mooi woord, hè. Dat is Anschlusstreffer en voorentscheidung. Maar hoeveel minuten moet je nog spelen tot aan de rust?
1: En in de 45e minuut, zoals u heeft kunnen lezen op het prachtige scorebord.
0: Nou, u hoort het in ieder geval. Het is in de 45e minuut, dus ze zitten al in de blessuretijd. Kijken hoe het bij Bijlen tegen Hogeveen is. Jan, of Wolter?
2: Ja, nou, dat is ook 45e minuut. Dat is tennis van gelijk. Het mag geen doel tot hem op dit. Wel, ja, Bijlen is toch wel een gevaarlijke man voor hen. Die is behoorlijk snel. Maar met een beetje geluk redden ze dat. Maar het is niet makkelijk. Dus nu even kijken dat ze nog... Ja, ze mogen nog weer van meneer ingooien, hoor. En dat is de nummer 11. Dan moet ik even kijken. Dat is Nick Matthijssen, die toch wel behoorlijk snel heeft over de lengte. Maar hij... Ja, de zuiverheid ontbreekt. Nu gaat hij ook. Nu kan de keeper hem gewoon weer pakken. Ik neem aan, ja, er is wel even een blessurebehandeling geweest. Dus het kan nog wel even doorgaan. Maar ja, voorlopig is het nog steeds met 45 minuten, wat ik al zei, 0-0.
0: 0 tegen 0. Daar gaan ze dus ook richting de kleedkamer om een kopje thee te nemen. Dat is bij jou nog niet aan de orde, Jan, want jullie zijn een stuk later begonnen.
3: Ja, het is hier nog officieel...

0: zeven minuten en er zal wat bijkomen omdat wij blessure leed gehad hebben en dat de reservebal niet voorraden was. Dus zelf benieuwen hoe lang het nog duurt, maar de stand is nog steeds 0-0. Wat gaan we nu doen? De scheidsrechter pakt een gele kaart voor wie? Dat vraag me af. Ik denk voor een geel hemd. En zo te zien gaat Luc Hagen op de bon. Inderdaad. En wat er gebeurd is, dat weet ik niet. Van er waren drie spelers met elkaar rond de bal aan het bakkeleien en aan het mopperen en dergelijke. En Luc Hagen kreeg de gele kaart. Maar dat hadden er dan wel drie kunnen zijn volgens mij. Maar goed, Luc Hagen heeft de gele print gekregen met een vrije bal voor Ruinen. Bal naar de linkerkant gegeven.
1: Ik hoor dat we naar het sportvak gaan in Pessen. Reinier?
2: Jongen, ja, wat een eerste helft. Het is inmiddels al 4-0.
1: Zo.
2: En weer is het Senna Hartges die weggestuurd werd op rechts. Hij zette die bal voor. En een ongelukkig eigen doelpunt van Joost Thielen. Die tikt die bal langs zijn eigen doelman. En zo gaat de rust in met een comfortabele 4-0 voorsprong natuurlijk voor Pessen. En dat in de 45e minuut ook al op 3-0 was gekomen via Senna Hartges. En dit keer was het weer Senna Hartges die levensgevaarlijk is daar op rechts. De linksback van FCV die heeft totaal geen vat op de man. Dat is Matthijs Landman. En die wordt aan alle kanten voorbij gelopen. En in dit geval dus ook. Alleen nu hielp Joost Thielen Pessen een handje. Zodat we een ongekende ruststand krijgen van 4-0 voor Pessen.
1: 4-0, kijk eens aan. Dat is lekker de rust in gaan. Jan, we gaan weer terug naar jou.
0: Ja, waar het nog steeds 0-0 is en volgens de klok 5 minuten. Ja, het gaat hoofdzakelijk richting het doel van Ruinen. Maar echte kansen komen er niet voor Hollands veld. Hoewel die van Jorn Smit beter lot verdiend had. Alleen wat ik al zei, ik kreeg hem niet voor zijn favoriete beentje. En de schot was nog hard genoeg, maar vloog bij de kruising langs. En verder dreigt Hollands veld wel. En dan komt men ook in het strafschopgebied. Net was het ook weer een van Kooi met aan de linkerkant zijn linkerpootje een geweldige solo nam. Twee man omzeilde. Maar dan is de voorzet weer niet goed. Die komt dan totaal niet aan. Terwijl de 2-3 geelhemden op de kop van het strafschopgebied vrij staan. Dan gaat hij richting de keeper. Ja, dan is het gevaar er weer uit. Bal wederom het veld verlaten. En dan mag dan Hollandse veld ingooien. En dat is niet zo ver van de eigen cornervlag. Dus dat betekent, er komen een paar metertjes bij in voorwaartse zin. Dus de bal heeft toch ergens anders het veld verlaten. Nu vindt de scheidsrechter het goed dat een paar meters naar voren gegaan is. En zegt nu staan blijven. In Hollandse veld. Streken gaat even voorzichtig in het duel. En als de bal ook kwijt, zomaar herstelt het. Gooit hem naar voren. Op het hoofd van Jorn Smit, die kopt door. Maar dan is de tweede bal weer niet goed. En die komt in dit geval van Van Hek. Gaat alle kansen om een medespeler te bereiken. Maar een beetje nonchalant. Maar een blauw gestreepte shirt. En die zit om de schouders van Ruinen speler. En nu moet ik oppassen. Oh nee, er zit iemand tussen die de bal voor me wegvangt. En dat betekent dat Ruinen door het middel van een ingooi nu richting het strafschopgebied van Hollandse veld gaat. En kan men erin komen? Nee, er komt een voet tussen en dan kan Hollandse veld er weer uitkomen. Maar dat gebeurt dan ook weer niet. En nou is er weer balverlies op het middenveld. En nu kan Justin Snippen misschien wat mee. Maar waar naartoe? Ja, waarschijnlijk even terug. Ja, of Van Veen. En Van Veen die kan hem schuiven naar Zomer. En Zomer zou hem naar Strijker kunnen. En Strijker gaat over de middenlijn. En Strijker, maar Strijker die houdt in. Die plaatst hem zo weer in de voeten van een speler van Ruinen. Ja, de nauwkeurigheid ontbreekt. En dan komt men ook niet ver. Volgens de klok hier nog 2 minuten dat we gaan pauzeren en de stand is nog steeds 0-0.
1: 0-0. De wedstrijd Pessen is dus in de rust. Geldt dat ook voor jou, Wolter? Ja, dat geldt ook voor Wolter, hoor ik. Nou, dan blijven we nog even bij Jan. Jan, je mag het afmaken tot aan de rust.
0: Wie?
1: Ja, jij natuurlijk, Jan.
0: Oh, oké.
1: Jij mag ons meenemen naar de rust.
0: Ja, nee, prima. Een blessure gevalletje aan de kant van Ruinen spelen. Die krabbelt weer op zonder dat er verzorging geweest is. Dus dan kan hij blijven staan. Trekken ben nog redelijk. En die gaat nu over de middel heen. Fris is hij nog niet. Maar hij staat nog steeds in het veld. Ruinen vrijbal. Een metertje of 10 op eigen 11 aan de linkerkant. Even kijken van die blauwstrepers voorstaan. En nou, die zijn er genoeg, maar gaat zo naar zomer. En zo weer naar de speler van Ruinerveld. En die rechtstreeks naar de keeper van Hollandse Veld. Nou, ik begreep wel dat er weinig lijnsogenblik in zit aan beide kanten. En nogmaals, er staat veel winst. Het scheef over het veld. Maar in, die speelt niet in alle gevallen de hoofdrol. Het is gewoon nauwkeurig pasen. Nou, eens kijken. Justje Smit een meter speler kan bereiken. Hier is instantie wel. En dan gaan we aan de rechterkant verder. Justin Snipper krijgt hem weer terug. Slingert hem in het strafgebied van Eck. Nee, van Eck kan er niet bij starten. Iets te laat. Waardoor de keeper van Ruinen wel van Belkum als de bliksem erbij was en de bal klem vast had. Maar opnieuw Hollandse Veld. Strijker. We gaan Strijker doen. Strijker staat stil. Speelt de bal terug op Zomer. Zomer die gaat over de middenlijn. Die kan terug op Van Veen. En dan zijn we weer op eigen helft. Nou, geeft hem naar de rechterkant naar Strijker. Dan zijn we met de 15 vooruit. Die speelt Justin Snipper. Justin Snipper, die houdt de bal aan de voet, geeft hem nu een diep om de strijker diep gegaan is. Die slingert hem in het strafgebied, was de bedoeling. Schiet de speler van Ruinen tegen zijn achterste. En dat betekent dat de bal over de zijlijn vliegt en dat Hollandse Veld in mag gooien. Bal even naar de keeper van Hollandse Veld. Kroesen, die ver uit zijn doel is gekomen. De bal ligt precies op de middenlijn, wordt naar voren gerooid door Zomer. Kan Van Eck nu een kopduel winnen. De bal, ja, en dan komt Leijzenaar. Leijzenaar legt hem terug in wie gaan nu schieten. Jorn Smit niet. Dat was een gevaarlijk moment. Maar men kwam er niet helemaal uit. Niet tot een schot. Lezer haar niet. Jorn Smit ook niet. En dat betekent dat Hollandse Velders nog wel mag ingooien. Omdat de bal uit het strafschopgebied gewerkt werd. Door hem over de zijlijn te werken. Van Eck kopt hem door. Het wordt uitgehaald door Justin Snipper. Justin Snipper van die liep in. Maar ook die werd weer geblokt. Ja, en nu staat de keeper heel ver van voor doel van Hollandse Veld. Je rent als een gekkie is terug. En toen weer naar voren omdat de bal bleef hangen. Maar nu kan toch nog Ruinen het proberen in jezelf. Gaatje dichtgelopen door Van Veen. De keeper die knalt hem weg. Ja, hoge bal. Wind pakt hem. En dat betekent gewoon dat hij daar blijft hangen. In Ruinenwold en de bal. Nou, 1-2 opgezet aan de kant van Hollandse Veld. Dat is niet gelukt. Nou, daar vliegt weer een speler ondersteboven. Daar Jorn Smit die kregelt daar een van de Ruinen ondersteboven op eigen helft met een schouder. Scheidsrechter vermaat hem even, maar hij wordt niet getrakteerd op een gele kaart. We spelen 1 minuut 40 en de naspeeltijd van de eerste helft. Vrije bal voor Ruinen. Als we tenminste een bal hebben. Oh, die is daar helemaal, die is nu onderweg. Nu nog even, denk ik, voordat hij op de plaats is waar de vrije bal mag genomen mag worden. Die is in ieder geval daar niet. Want dat is heel wel 1,20 meter aan. Nou, dan gaan we eens terug wandelen met de bal. En daar mag die liggen van de scheidsrechter. Nou, er komt waarschijnlijk een hele lange bal. Richting het strafschopgebied van RC Hollandse Veld. Wie heeft hem? Justin Snippen. Kan Kooi er nog eens een keer tussenuit? Kooi gooit hem die aan de linkerkant. Van Eck is vertrokken. Is Van Eck eerder bij de bal als zijn tegenstander? Nee, zijn tegenstander is weer eerder. Dat is Havermans. Lekker fel manneke. En liep het gaatje ook dicht. En een uiterste sliding is helder. Maar hij had prima de bal te pakken. En dat betekent wel dat Hollandse Veld nog in mag gooien. Als wij weer de bal tenminste op korte termijn terug hebben. Ja, daar is hij. De bossages werken ook niet mee wat dat betreft. Eens kijken of Van Eck er wat mee kan. Hij heeft daar de bal aan Luc Hagen gegeven. En de bal over de zijlijn geplaatst door Ruinen.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige. Welkom bij GSM en Zo.
3: Van de nieuwste modellen tot Second Life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De politie heeft de twee mannen geïdentificeerd die een 51-jarige beveiliger doodschoten bij de aanslag op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt. De verdachten zijn volgens de Telegraaf geïdentificeerd via getuigenverklaringen, forensisch onderzoek en camerabeelden. Ze worden verdacht van moord of doodslag. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met vloeibare cocaïne onderschept. De drugs waren verstopt in flessen met vloeibare zeep en kwamen uit Colombia met Kroatië als bestemming. Douaniers ontdekten de lading na een tip over een verdachte container. De omvang van de cocaïnevangst wordt nog onderzocht. De 24 verdachten die gisteren zijn opgepakt bij de rellen op het Malieveld in Den Haag zijn allemaal weer vrijgelaten. Ze werden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. De politie zegt dat de verdachten zich later nog moeten verantwoorden. Japan en Zuid-Korea melden dat Noord-Korea opnieuw een raket heeft gelanceerd. Volgens Japan gaat het vermoedelijk om een ballistische raket die inmiddels is neergekomen. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook al meerdere raketten richting zee. En tot zover het nieuws. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 5 minuten oponthoud. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Del ook 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden daar. De linker rijstrook is voorlopig dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens een kwartier extra.

0: kiks.nl.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
5: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com. Gerenommeerde topmerken kunststofkozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.

F. In het volgende uur, daar ga ik u alvast op voorbereiden, hebben we natuurlijk aandacht voor de andere sporten. Ja, andere sporten mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar in ieder geval, u krijgt van mij de korfbaluitslagen. We gaan terugblikken op de volleybalwedstrijd van Olhaco Heren en de dames die gisteren speelden. En het seizoen, damseizoen is weer begonnen. HDC is weer gepromoveerd naar het hoogste niveau. Ja, daar moeten we natuurlijk bij staan. Dus dat gaan we in ieder geval horen van Sainel hoe het gisteren is gegaan. En natuurlijk nog veel meer nieuws. Blijf vooral luisteren, zou ik zeggen. De zondagmiddagmarathon is mogelijk gemaakt, of wordt mogelijk gemaakt, kan ik beter zeggen, door techniek en muziek vanmiddag. Dylan Slot, Dylan, je doet het heel goed vanmiddag. We zijn heel blij mee. Hoort u dit ook en denkt u van, goh, ik vind het leuk? Dan bent u natuurlijk ook van harte welkom. Dylan is een van de nieuwe mensen in ons team en daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Regie vandaag in handen van Martijn Stuut en uw presentator is Alexander Stuntbeek.

0: Massachusetts. De Bee Gees. Het eerste nummer in het tweede uur van de zondagmiddagmarathon. We gaan schakelen naar Pessen, want daar is afgetrapt voor de tweede helft. Rijn hier.
1: Ja, 46 minuten staat er op het nieuwe scorebord. En er is niet gewisseld bij Pessen, wel bij SVV 04. Jarno Wesseling is in de ploeg gekomen, staat nu achterin. Samen met Joost Thielen, de ongelukkige man natuurlijk, die de 4-0 voor Pessen binnenschoot. Maar dan wel langs zijn eigen doelman. Bij Pessen dus niet gewisseld. Milan Kolen brengt de bal weer helemaal terug naar Ruben Waningen. Dus weer hersteld van een knieblessure. En dat heeft Pessen wel wat problemen opgeleverd. Want Casper Wetterouw is natuurlijk altijd de reservedoelman. Maar ja, die is dierenarts, die kan niet altijd. Dus ja, dan moesten ze een andere oplossing zoeken soms. Maar nu hopen ze dat het weer voor elkaar is met Ruben Waningen. Pers in aanval, Niek Brinkman. De man van de 2-0. Die wordt hier aangetikt halverwege de helft van SVV. En dan krijgt Pessen een vrije bal. Tom Koops gaat erachter. Dan krijgt hij mee van Milan Kolen. Maar nee, zegt Ruben van Klinken. Die bal die moet hier genomen worden. Verder op het middenveld. Iedereen van SVV nu rond dat strafschopgebied. Met voor Pessen helemaal links. Mike Bruinenberg in het midden. Remmert Verbrugge. En helemaal aan de buitenkant Svenne Hartges, die nu de bal krijgt. En dan krijgen we waarschijnlijk weer een rust langs de zijlijn. Nee, hij geeft hem dit keer aan Milan Jelsma aan de rechterkant. Maar die krijgt hem net zo hard weer terug. Maar ja, die gaat helemaal naar de eigen helft. Zo slecht was die bal geschoten van Jelsma. Helemaal naar Sven Evenhuis. En Pessen gaat rustig combineren. 48 minuten op de klok. 4-0 voorsprong.
0: Ja, dat is lekker als je zo aan de tweede helft begint. 4-0 voorsprong, ja. Wolter, zijn ze bij jou alweer begonnen?
2: Ja hoor, we zijn weer begonnen. Nog niet zo lang, maar goed. Het is nu weer omschakelen. Je moet tegen de wind af voor de wind af nu. Dus, maar er is nog weinig gebeurd natuurlijk. Ik sta nu op links. Mag bij de cornervlag, volgens niet, nee, het is geen corner. Mag gewoon veen ingooien en proberen dat je de bal naar het doel krijgt tegen de wind. En voor de wind af ging het niet geweldig goed. Een verre ingooi, ja, maar ze hebben toch wel een paar lange mensen. En nu is de snelheid weer op die kant. En die nummer 11, ja, die heeft de bal over Reven kon controleren. Maar de keeper die moet het redden, dat doet hij ook. Die is echt gevaarlijk. Het was de eerste helft ook de gevaarlijkste man. En dan, ja, dan moet je toch wel oppassen dat die Nick Matthijssen, die toch wel behoorlijk snel is. Nu op links, ongeveer in dit paas, nou ja, achter de man. En dan krijg je niet onder controle. En dan hier nu weer, dan is de Bellen neemt het erover. En dan gaat dit terug. Nu heb ik hem bijna, maar ik doe niet mee. Maar goed, het is in dit geval mag Bellen weer ingooien. Bij aangedreven, maar dit staat ook allemaal wat op elkaar. Allemaal, ik heb wel het idee, misschien sta ik iets anders. Want, maar dat er iets minder wind als net is. Maar goed, er is nu amper gesloten. 3 minuten ongeveer. En het is nog 0-0.

0: Ja, heerlijke muziek, hè? Tinto Verano, hoorden we in ieder geval. We gaan naar Pesse. Pesse heeft een nieuw scorebord. Er wordt goed gebruikt vandaag, of niet, Rijn, hier?
1: Nou, inderdaad. Dat kun je wel stellen, ja. Het is een hele mooie, met alle snufjes eraan. Alleen het enige probleem is, ja, dat zie ik dan weer. Daar staat PES, P-E-S-S.
0: Pes?
1: En de E mist. Dat vind ik dan wel weer jammer. Maar goed, men zal daaraan gaan werken. Want SCV staat er natuurlijk wel helemaal op, maar PES niet. Er is maar de plaats voor vier tekens. En dan, ja, dat is dan weer een beetje jammer. Maar goed, wat er wel op staat is 52-58. Zo lang zijn we nu bezig bij, in deze wedstrijd. De eerste thuiswedstrijd van PES in dit seizoen. En een 4-0 ruststand. Nou, dat is niet vaak voorgekomen. Ik kan me dat niet zo 1, 2, 3 herinneren. Dat PES bij rust met 4-0 leidde. Maar men kende natuurlijk een productief einde van de eerste helft. Met twee doelpunten binnen de minuut. Eerst Senne Hartges en toen een eigen doelpunt. Van Joost Thiele. En die heeft nu ook de gele kaart gekregen. Dus hij zal vannacht niet echt goed slapen, ben ik bang. Nu een counter van PES. Mike Bruinenberg. Oh jongens, die scoort. Maar de vlag gaat omhoog wegens buitenspel. Nou, ik kan dat hier vandaan niet constateren, maar het lijkt mij eerlijk gezegd sterk. Maar goed, scheidsrechter Ruben van Klinken, die neemt het signaal van de grensrechter over. Jan Wanders uit Schonebeek. En dan, zo gaat dit doelpunt voor PES dus niet door. Het was eigenlijk het eerste wapenfeit van de thuisploeg in de tweede helft. Dat een beetje terugzakt en SCV heeft wat meer balbezit. Het gaat wel allemaal erg rommelig, hoor. Niet gepolijst en soepel enzovoort. Nou, Mike Bruinenberg krijgt een tweede kans. Moet hij die bal wel meenemen. Nu bij het strafschopgebied legt hem terug naar zijn Hartges. Die passeert Ruben Jansen. Geeft hij hem een voorzet. Daar komt hij. Oh, Esra Meijer kon hem bijna intikken. Hij tikte hem ook wel aan. Maar die bal ging net naast. En zo blijft het na 54 minuten spelen. 4-0.
0: 4 tegen 0 nog steeds. Ja, in de andere wedstrijden daar is nog niet gescoord. Wat verwacht je ervan, Wolter?
2: Nou ja, er was net een behoorlijke kans. Oh, ja, kans was het ook eigenlijk. Maar Jamai Krikens raakte de bal aan met de punt van mijn schoen en die ketst af. En ik kwam wel op de lat terecht en de keeper kwam er niet bij. Maar ja, dan zit hij er dichtbij. Maar als hij nou een meter naast houdt, dit, je hebt er niks aan. Dus nu een behoorlijk overtreding. Ik denk, ja, die krijgt veel. Dat werd een van de spelers onderuit gehaald, omdat hij behoorlijk snel is op links. En dan wat de gele kaart volgt. Ik heb niet zo hoog gezien, het was, maar dat vind ik ook niet zo belangrijk. Nou ja, het is ongeveer nog halverwege de helft op links, maar ongeveer een vrije trap hebben. Ja, en bij Vlagen is de wind minder. En dat kan het toch wel een voordeel zijn. Dan vliegt de bal ook niet zo uit en dat je dan toch een beetje onder controle krijgt. En nu, ja, wat laag. En die gaat weer net zo wat terug. Ja, en dan de bord wel losgedrukt. Ja, dat is een keurige beweging van Patti Pilooi. En nu is de bal die is ook weer bij de keeper van Overveen. Ja, dat kun je ook zeggen. Waarom spelen ze terug? Ja, je probeert de tegenstander ook naar je toe te halen. Hij heeft wat meer ruimte. Maar goed, nu gaat hij weer naar voren. Ja, dat is weer een dieptepaas. Nou, die was ook gehaald. Maar nu de controle nog. Ja, nog steeds is Overveen aan de bal. En dat is Duilen Heidering die nog steeds in bezit. Nu de nummer 15, Daniel Arends. En dan weer terug. Dus je hebt wat meer balbezit. En nu een voorzet. Maar dan komt hij weer, jammer genoeg, net niet aan. Is gewoon te kort. En dan, ja, nu weer. Hè? Ja, nu is hij dan. Maar wie is er weer erbij? Ah! Oh. Ik denk dat het een panel is. Ik zal sterker vertellen dat op het moment dat hij wil schieten, dat hij gehaakt. Dat is, dan kunnen we die penalty nog even meenemen. Die is voor Hogeveen. Hij moet er nog wel in. Maar ik neem aan dat hij hij pakt de bal en dan gaat hij toch, ja, onverwachts. En dan krijg je toch zo'n doelpunt. Kijk, dan moet wel, het moet natuurlijk wel komen. En dan krijgt misschien de Hogeveen wat meer kans. Goed, ze staan allemaal klaar. En proberen in welke hoek moet je hem spelen. Maar goed, dat is niet belangrijk als het er maar in gaat.
3: Een
2: schandalige
3: pen,
2: of
3: niet?
2: Een schandalige pen. Ja, dat weet ik niet. Ja, feilloos in de hoek geschoten. Dat moet je gewoon zeggen. Het is, ja, het was een beetje een schrimmer. De bal niet onder controle. Maar je gaf een penalty, klaar. En de Hogeveen staat dus. Kijk hoe lang het is. alle minuten na 56 minuten Mogherini staat voor met 1-0.
0: Nou, gelukkig is die hatelijke 0, ja, zo zeggen ze dat altijd, van het bord af. En hopelijk geeft dat wat meer swing aan, die wedstrijd. Ruinen, Hollandse Veld, is ook weer begonnen, Jan. De eerste helft was, een vijfje, denk ik, of niet?
2: Ja, dat zeg je juist. Als je 7 gevaar, daar heb ik ook gezegd, een vijfje. Net geen voldoende uit Alverswit en naast. Wordt Van Ristie veranderd ook nog door...
0: Oh Jan, ik ga je onderbreken, want er is gescoord in Pessen. En we gaan horen van Reinier wie de doelpunt maakte.
1: Het doelpunt is gemaakt door Ezra Meijer. Die schoot die bal van, misschien wel een meter of 30 of zo in de uiterste hoek. Prima doelpunt, schitterend doelpunt. En doelman Wiljo Wesseling, die dook er wel na, maar was kansloos. En dit is een schoonheid van het treffen. Pessen gaat door. Het zat eventjes misschien in het slot. Een beetje rommelig, veel balverlies. En nu dan komt er een kans voor... ik heb gezegd dat het 6-0 is, maar het is natuurlijk nog maar 5-0.
0: Nou, dat geeft dat niet.
1: Maar dan moet ik even corrigeren. Hè?
0: Gaat het scorebord wel... over de 10 heen, denk je?
1: Denk het wel.
0: Oké, dat moet
1: ik
0: wel.
1: Ik zal het even combineren, maar het is 5-0 na 58 minuten spelen.
0: Kijk eens aan, 5-0 dus voor Pessen. Pessen heeft een hele gemakkelijke middag. Terug naar jou, Jan.
2: Ja, 0-0 hier nog steeds. Dat is de enige wedstrijd waar de brilstand nog staat, begrijp ik. Ja, net was een schot van de Jan Smit en die werd nog gecorrigeerd door een speler van Hollandse Veld. Dat ik dacht, hij vliegt in de hoek. Maar dat gebeurde dus niet. Van Eck probeerde het opnieuw met een slijding, maar zijn tegenstander glijdt ook naar de bal, waardoor die blijft liggen en de keeper van Ruinen van Welkom gemakkelijk kan oprapen. Van Eck gaat eens kijken, maar de keeper die speelt hem natuurlijk onmiddellijk naar de zijkant, zodat Van Eck... dat was wel scheidsrechter. Ja, hij fluit dan toch nog van, het was, even kijken, zomaar die kopte en die mocht geluk spreken dat de hoofd er nog op zit. En werd niet geraakt, maar de voet ging er wel aardig naartoe. En de scheidsrechter liet doorspelen, maar uiteindelijk floot hij dan toch nog af. Dus kijken, korte bal op Justin Smith, die komt eruit en die geeft hem aan de rechterkant. Dat was de bedoeling dat hij naar de lezenaar ging, maar dat mislukt dus ook. Justin Snipper gooit in, of dat correct is, weet ik niet, maar de scheidsrechter laat doorspelen. Nou, dat is een heel nonchalant van Strijker. Dat betekent dat Ruinen wel eruit kan. En daar kan dan nog net Luc Hagen een tintje tussen krijgen dat die bal onderschept wordt. Weer zo'n nonchalant bal van Strijker. En dan moet opnieuw gecorrigeerd worden daar Luc Hagen. Maar Ruinen blijft in balbezit richting strafgebied. Dan komt schot. Ja, doelpunt. Wat mooie, droge knal. Dus kijken, volgens mij is dat van Kruithof. Ja, dat is de gevaarlijkste man. Ja, nonchalant, 2 keer de bal verlies. En keurig afgestraft. Afgestraft door Kruithof in de 6e minuut van de tweede helft. 1-0 voor Ruinen.

0: Coco, ja, prachtige titel toch? Jeffrey Hazen. We gaan naar Pessen. Gaat de score nog opgeschroefd worden, Renier?
1: Nou, als ik af moet gaan op de afgelopen 5 minuten, dan denk ik niet. Want dat was voornamelijk middenveldspel. En nu gaat Ruben Waringen een trucje uithalen. Die gaat Robin Jalving in het Sassgebied passeren en het lukt hem ook nog. En nu is het Tom Koops. Lange bal, maar zomaar in de voeten van speler van SVV. Dat is Wesseling die er net ingekomen is voor Matthijs Landman. Maar het is voornamelijk middenveldspel de afgelopen 5 minuten. Nu is het Senne Hartges misschien die wat ruimte heeft. Nu kan hij Remmert van Brugge aanspelen. Die passeert 1 Wesseling met moeite. Maar de bal komt makkelijk in handen van doelman Wiljo Wesseling. Dus ja, een 5-0 voorsprong, wat wil je dan? Is natuurlijk de echte spirit er wel een beetje af. Maar Pessen kennende wil natuurlijk wel meer. Na die 3-1 nederlaag tegen Hollandse Veld, die toch wel hard aankwam, wil men dat absoluut recht zetten. Nou, dat heeft men nu dan al gedaan, of daar is men mee bezig. Maar SCV, ja, dat die eerste ook al met 5-1 verloor van Bijlen. Al stonden ze toen wel na 10 minuten al met 10 man. Maar dat is natuurlijk geen topper. En dat is het eigenlijk al jaren niet. Het heeft al 2 keer via de na-competitie zich kunnen handhaven. Ook afgelopen seizoen. Dus dat is eigenlijk wel een ploeg waar je van moet winnen. Hoewel Pessen eigenlijk in de afgelopen jaren altijd heel veel moeite met deze ploeg had. Zeker uit. Want ik heb nog nooit zo'n slecht veld gezien als daar. Dat is echt volgens mij het slechtste veld van Drenthe, misschien wel van Nederland, maar dat weet ik dus niet. Ik ben niet overal geweest. 64 minuten gespeeld, het SVV in de aanval. Het pleit voor de gasten dat ze het wel proberen met die grote 5-0 achterstand. Maar ze proberen dus zeker nog om de eer te redden. Dat is tot nu toe nog niet gelukt. 65 minuten op de klok, 5-0.
0: In de 62e minuut scoorde Jamai Kriekjes de 0-1 in de derby tegen Bijlen. Heeft dat Bijlen in actie gebracht, Wolter?
2: Nou nee, ik denk dat de betere kansen tot nu toe voor hoge win zijn. Het was net op een paar meter van centraal voor doelen, net voor het strafschop weer een vrije trap. Maar dat leek er niet op, dus is hopeloos naar. Maar ze zijn gevaarlijker als de eerste helft. Nu Bijlen weer in de aanval. Dan proberen dat hij weer naar voren komt. En dat gaat ook wel wat moeizaam via Daniel Aren. Die in de voorzet. Maar ja, ik dacht dat hij nummer 10 buitenspel komt. Maar dat is hij. Maar nu niet bij. En dan moet je altijd op die snelle man nog rekenen. Ze hebben die echt in de snelle man. Die doet het heel goed. Maar nu hebben ze ja, toch wel op links. Hebben ze misschien toch een kans dat ze proberen via Aren Tiers. Maar ja, heeft ze nog steeds. Dan ga ik weer even kijken dat hij nou. Ja, nu gaan ze toch wat meer naar voren. Wat een geweldige afstandsschot. Ja, het doel staat daar niet. Dus dat is een heel eind naar. Zo is er nu dan 65 minuten gespeeld. En nog steeds 0-1, dus 1-0 voor ongeveer. Ja.

0: een plaatje houden.
1: Ja, ik begrijp dat we gaan schakelen naar Ruinen tegen Hollandse Veld. Ja, sorry Jan, mijn excuus. 1 tegen 0 Ruinen. Verloor vorige week met grote cijfers. Hollandse Veld won van Persen. Het wordt een beetje een rare competitie, of niet?
2: Ja, ik geloof het wel. Als je dat allemaal zo kijkt naar die uitslagen. Ik begreep wel, Ruinen mist een heleboel spelers. En die zijn nog niet helemaal terug. Dat zou dan een excuus zijn. Maar als je vandaag ook ziet, ja, de bovenliggende partij is toch wel RC Hollandse Veld. En als je alle mogelijkheden ziet, dan had met name de laatste minuten ook toch allemaal 3 treffers voor Hollandse Veld moeten zijn. Maar hij ligt in het netje bij Hollandse Veld. En ook nog een afstandsschot, geen uitgespeelde kans. Het schot was er niet minder mooi om natuurlijk. Maar ja, dat is natuurlijk ook voetbal. En jezelf de mogelijkheden niet benut. Want zo straks was het ook weer Kooi, die kon hem erin schuiven, schoof ook wel. Maar veel te zacht, waardoor een verdediger van Ruinen de bal dan weer van de lijn kan glijden. Ja, dus niet effectief. Oh, nu moet ik opletten, want dan krijgen we een dubbele wissel aan de kant van Hollandse Veld. Dus even kijken wie eruit gaat. En dat is dan 10. Oh, die is invaller. 11, 15 erin. Maar ik mis dan maar 1 speler. Is er nog iemand dan aan de overkant verdwenen? Ik zie daar wel iemand lopen van Hollandse Veld. Ja, die zal het veld ook verlaten hebben. Maar helemaal aan de andere kant. Maar in ieder geval in het veld zijn gekomen dan Schonewille en Woering. In ieder geval ook uit het veld dan in de valler Leijzer naar. Die met nummer 10 voetbalt. Wat was normaal onder voetbalt. En ik denk dat het haast zo kijk Smit of Kooi aan de gestalte. Maar dat zullen we zo zien. Want hij is bezig met de wandeling om straks voor me langs te komen. In ieder geval dubbele wissel aan de kant van Hollandse Veld. En wat ik al zei, Hollandse Veld die had eigenlijk voor moeten staan in plaats van achter. Maar zo is ook voetbal. Je moet zelf maar zorgen dat je het net krijgt en ben jezelf niet. Je vrije bal. Even meenemen voor Hollandse Veld. Smit neemt een Jan Smit en de, dat was een heel gemakkelijk balletje voor de keeper van Ruinen. En dan gaat Ruinen in de tegenstoot. Ja, vandaar zijn ze natuurlijk nu wel toe overgeschakeld om met uitvallen de boel verder te verstieren voor Hollandse Veld. Gespeeld hier, 15 minuten in de tweede helft. Stand 1 tegen 0.

0: de klok kijk, is het 15:33. Dat betekent dat het 15:30 is geweest. En ja, normaal zit de spanning bij de wedstrijden erin. In PES is dat niet het geval. Is men een beetje de wedstrijd nu aan het uitspelen? Of wil men nog wat doen aan het doelsaldo erin hier?
1: Ja, dat zeker hoor. Er worden nog steeds felle duels uitgevochten zoals nu. Ten opzichte van Remmert Verbrugge en PES heeft ook gewisseld. Leon Brink en Jesse de Haas zijn in de ploeg gekomen voor Mike Bruinenberg en Milan Kolen. En ook SCV heeft gewisseld. Heeft onder andere Sander Cox erin gezet. En dat is altijd de pinchhitter bij SCV. Jarenlang de topscorer meestal van de ploeg. Maar die is aardig op leeftijd. Dus die speelt niet meer hele wedstrijden. Maar is desondanks toch best wel gevaarlijk. Nu PES probeert het inderdaad. Gaat gewoon verder. En is ook verderweg de betere ploeg. Hoewel er toch wel fases zijn waarbij SCV dan wat meer in balbezit is. Maar echt veel doet de ploeg er niet mee. Hoewel ze wel haar derde kans hebben gekregen. De genoemde Arjen Cox die kopte de bal. Of die schoot goed in. Maar Ruben Waningen redde uitstekend. Hoeft niet veel te doen. Maar wat hij doet, dat doet hij tot nu toe uitstekend. Nu krijgt hij de bal ook weer terug van Sven Evenhuis. Dan gaat hij naar links, naar Jesse de Haas. Dus net in de ploeg gekomen. Dan helemaal naar de buitenkant, naar Tom Kooms. Weer terug naar Jesse de Haas. En wordt druk gezet door de SCV. Dus hij moet helemaal terug naar Ruben Waningen. En die besluit dan om de bal maar richting Remmert Verbrugge te spelen. Maar daar zit een piek tussen. Een lange bal richting Niek Brinkman. Aan de rechterkant is Tiele de baas. Dit heb ik al besproken. Een eigen doelpunt gemaakt natuurlijk. Ook nog een gele kaart. Dus die heeft geen gelukkige wedstrijd. Niek Brinkman aan de rechterkant naar Sennaertgen. Sennaertgen, wat gaat hij doen? Gaat hij een rust doen? Nee, hij schiet tegen die Tiele op. En dat is niet de bedoeling. Maar kan SCV misschien een uitval gaan laten zien. Maar dat duurt niet lang. Dan Priet. Oh, die wordt daar pootje gehaakt. Dus een 5-6 mensen van SCV in net buiten het stadsgebied. En dan krijgt PES op een hele mooie plaats een vrije bal te nemen. Ja, en dan denkt Jesse de Haas, ik ben er nu in. Maar oh, dan krijgen we ruzie van wie de vrije bal moet nemen. Frank Priet of Jesse de Haas. Bij 5-0 Jesse de Haas. Ja, die denkt van meestal, ik had niet al te zeggen. En Frank Priet die denkt, ja, maar je staat er dan maar een paar minuten in. Hij gaat er gewoon voor staan. Frank Priet, ja, dit is ook een toneelstuk. Frank Priet gaat gewoon ervoor staan. En wie gaat hem nou nemen? Ik denk dat het... God, nee, het is Frank Priet. Die gaat er gewoon voor staan. Schiet tegen de muur. Ja, en dan denk je, SNH's, wat maak je me nou? Nou ja, zo maak je dan toch nog wat mee. Een fase waarbij de wedstrijd natuurlijk al lang gespeeld is. Nog een kwartier te spelen. En PES leidt nog steeds met 5-0.
0: 5-0 dus, ja, daar gebeurt niet zoveel. Nou, daar in tegendeel bij Bijlen tegen Hogeveen is heel veel gebeurd, hè, Wolter? Praat ons eens even bij. Een doelpunt en nog veel meer gekke dingen, geloof ik.
2: Ja, er was een doelpunt en er was ook een pengel voor Bijlen. Ja, ik denk dezelfde manier dat Hogeveen mee kreeg. Dus we kunnen niet zo zeggen, daar Meijering scoorde daaruit. Maar even later, dat er een behoorlijke charge op hun strafschopgebied door een van de spelers van Bijlen. En dat was Donovan Geert, die heeft de rood gekregen. Dus ze spelen nu met 10 man. Terwijl Hogeveen nu weer in de aanval is. Nee, de keeper die redt het nog. En dan weer een klein kant. Oei, die werd omver geduwd. Maar dat laat hij terecht doorspelen. Dat was geen probleem. Maar Hogeveen heeft nu de kans. De wind is ook wat gaan liggen. Dus dan kun je ook wat zuiverder voetballen. Dus ja, maar het kan ook weer. Maar de zon schijnt hier volop. En dat is wel aan het trekken. Maar het is ineens een wedstrijd geworden. Nou ja, Hogeveen die speelt al tegen 10 man, maar staat voorlopig nog steeds zo op 1-1. En ja, nu een verre paas hier op rechts, dan wordt toch weer onderschept. Maar die gaat over de zijlijn en dan mag Hogeveen, ja, midden op 20 van de hoekvlaag mogen dat echt ingooien. Achter de bal, even kijken, dat wordt onder controle. Moeten we proberen weer terug te krijgen, dat lukt ook. En nu, een goede voorzet, hij draait in de hoek. Maar daar is eigenlijk toch nog weer. Nee, nu krijgt Bijlen toch weer een kans op de counter. Maar wordt daar weer onderbroken. Er is nu 76 minuten gespeeld. Maar ja, het is wel 1-1.
0: Nog een kwartier te gaan dus daar. Jasper van der Laar was degene die scoorde voor Ruinen. En er kwam een antwoord, hè Jan?
2: Ja, inderdaad. Door een uiteindelijke kopbal van Eck, of kopballetje. De goede actie kwam van de linkerkant een voorzet op de hoofd van Zomer. En die kopte niet op doel, maar legde hem gewoon dwars. Omdat Van Eck helemaal vrij stond daardoor voor het doel van Ruinen. En die kopte hem feilloos in. Dus 1 tegen 1. Ja, dik verdiend zal ik zeggen. Want Hollandse Velden is een bovenliggende partij. En daar gaat dan even kijken. Woering aan de rechterkant. En wat doet hij? Schiet in het zijnet. Ja, dat zal niet de bedoeling geweest zijn. Want ik denk dat hij voor wou zetten om 2 spelers van Hollandse Veld aansloten. Maar de bal die vloog in het zijnet. En ja, wat ik al zei, de dik verdiende gelijkmaker is dan op het scorebord gekomen. Want op een gegeven moment was er 1 ploeg die voetbalde. Dat was Hollandse Veld. Maar je moet hem er nog maar in zien te krijgen. En ja, kwam er steeds meer lange ballen in de vorm van een voorzet. En daar was dan eindelijk 1 bij die goed viel voor Hollandse Veld. En ik kijk op het klokje. We zijn iets meer dan over de helft in de tweede helft. Dus het is allemaal benieuwd of Hollandse Veld van die verdient hier wel een kleine zegen. Dat nog tot stand brengt. Maar je zult altijd zien, het is voetballen dat het juiste weer de andere kant uit gaat. In ieder geval een ingooi voor Strijker. Strijker was op avontuur. En die mag bij de cornervlag ingooien van Ruinen. En waar slingert hij hem naartoe? Want het zal niet meevallen medespeler te bereiken. Ja, gooi hem in een strafgebied. Kom ze maar bij Jon Swit. Kan die en oh, wat een kans van Eck. Maar die schiet hem voor langs. Oh, helemaal vrij. Krijgt hij hem aangespeeld. En het is een kwestie van even de verre hoek opzoeken. Dat deed hij ook maar. De doek was iets dichterbij dan hij beoordeelde. En de bal gaat dus voorlangs. Ja, daar mist Van Eck een dot van een kans om zijn tweede te maken. En dus Hollandse Veld op voorsprong te helpen. Doeltrap voor Ruinen, voor Van Belkum. En we spelen 25 minuten in de tweede helft.
0: Ik ga je onderbreken, want bij Wolter is er spanning.

prachtig, zo'n blokje psalmen. Mevrouw Wignand uit Ommen heeft gevraagd of wij veilig in Jezus' armen willen draaien voor mevrouw Marsman. En uiteraard voldoen we graag aan dit verzoek van mevrouw Wignand. En mevrouw Marsman, we draaien voor u met een hartelijke groet van mevrouw Wignand, veilig in Jezus' armen van het Urkermannenkoor. Halleluja.

Soms moeten we blij en dankbaar zijn voor wat we krijgen en dan hebben we genoeg aan de genade van onze God. En we gaan dan ook naar een lied luisteren die daarover gaat. Uw genade is mij genoeg.

We zijn wel weer aan het einde van het eerste uur gekomen van Glorieklanken op deze zondagavond. Maar uiteraard zijn we nog een uur bij u na het nieuws van 8 uur. Dus tot na 8 uur, we gaan eerst boodschappen doen en luisteren naar het nieuws. En tot die tijd kunnen we naar de orgelklanken van Jan Zwart horen. En hij speelt een bewerking van Psalm 38.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
4: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een man uit Sint-Niklaas kreeg een jaar celstraf nadat hij zijn levenslange rijverbod negeerde. Hij toeterde na een onherkenbare politieauto bij een stoplicht omdat hij te langzaam optrok. De agenten zetten hem aan de kant en ontdekten ook dat hij een straat verkeerd was ingereden. Naast de celstraf kreeg hij een boete van €6400 en een nieuw rijverbod. De Deense premier Frederiksen wil pas details geven over een mogelijk akkoord met de Verenigde Staten over Groenland na ondertekening. Ze benadrukt dat zij en de Groenlandse premier Frederik Nielsen niks tekenen wat niet goed is voor Groenland. Trump sprak eerder van een doorbraak, maar Denemarken bevestigde zijn lezing niet. Rusland zegt dat de parlementsverkiezingen de afgelopen dagen doelwit zijn geweest van meer dan 1000 cyberaanvallen. Die waren volgens Moskou onder meer gericht op het online stemsysteem en de kiezerslijst van Moskou. De parlementsverkiezingen worden voor het eerst sinds Rusland Oekraïne in 2022 binnenviel gehouden. Ondanks de aanvallen zou het stemmen normaal zijn verlopen. De opkomst bij de deelstaatsverkiezingen in Berlijn ligt hoger dan bij de vorige verkiezingen. Rond het middaguur had bijna 28% van de kiezers gestemd. Dat is 4,5 procentpunt meer dan in 2023. Ook in Mecklenburg-Voorpommeren zijn vandaag verkiezingen. De stembureaus bleven tot 6 uur open. Kort daarna volgen ook de eerste exit polls. En tot zover het nieuws. Vanavond schijnt de zon eerst nog en is het overal droog. Ook vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden.

0: grens voor de Duitse grens ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: AI, help, ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

We zijn na het nieuws beland in het tweede uur van Glorieklanken. En we zijn na het tweede uur van Glorieklanken begonnen met Dank, dank, nu allen God. Gezongen door de Urker Koren. U kunt ook in het tweede uur ons bellen of appen of mailen. Ons telefoonnummer zal ik nog even noemen. 0528 37 3444. Dat kunt u gebruiken voor ons te bellen, maar u kunt ook naar datzelfde nummer appen. Het mailadres kunt u ook gebruiken en dat is studio@dnomedia.nl. studio@dnomedia.nl. Christa is er nog steeds om alle techniek in goede banen te leiden. We gaan verder met een verzoek, want Janneke Schoonmaker wil Engie Petersen nog feliciteren met haar verjaardag en zij vroeg het prachtige lied aan van Zela, Ik zal er zijn.

We mogen ervan overtuigd zijn dat Jezus met zijn offer aan het kruis alle schulden van ons weggenomen heeft. Er staat dus veel kracht in het bloed van onze Heiland. En daarom gaan we ook luisteren naar het prachtige lied Er is kracht in het bloed.

Margriet Miedema uit Hoogeveen, die appt ons, zou er deze avond nog een lied, een gebed, voor alle luisteraars van de Kimperhof en Oldekinold worden, kunnen worden afgespeeld. Er zijn er ook zieken bij, zegt ze, dus wij wensen hen natuurlijk alle sterkte met hun ziek zijn en hun verblijf in de Kimperhof en Oldekinold. Graag het Onze Vader van het wijkteam Hoofdstraatkerk te Hoogeveen. Met een vriendelijke groet, Margriet Miedema. We draaien voor jullie het Onze Vader. En er wordt gezongen vanavond. Ik weet niet of het de goede versie is, maar die hebben we in ieder geval uit de bak even kunnen plukken. Door het Urkemannenkoor Halleluja. En daar staat bij Onze Vader.

Johan Wolff, zoals ik zo straks al zei, heeft een aantal liederen aangevraagd. En hij heeft er ook eentje aangevraagd voor Willem en Roelie Vinken. Hij vroeg ons het lied te draaien, God is getrouw, zijn plannen falen niet. En dat willen we zeker doen. En uiteraard ook met een hartelijke groet voor Willem en Roelie van onze kant.

We gaan nu luisteren naar een kinderkoor, Klein maar Dapper. En die gaan het lied voor ons zingen. Eens brachten alle moeders.

Jan van der Spoel is 16 september 80 jaar geworden. En hij wordt van harte gefeliciteerd met deze mooie leeftijd door Nies Dippoorn, Appie de Vries en Kobi Hofman. En ze wensen Jan nog een hele fijne en gezegende tijd toe. Ze vroegen het lied aan: Heer, ik heb u nodig. En daar gaan we nu naar luisteren.

Gevidom belde vorige week om een mooi lied uit te vragen voor Johan en Annie Wolf. G wil jullie hartelijk groeten en bedanken voor de verzoeken die jullie altijd aanvragen. Ze vroeg of we voor jullie het lied Scheepje onder Jezus' hoede wilden draaien en daar kunnen we nu dus naar luisteren.

Annie van der Veen uit Steenwijk, die belt ons ook elke week. En dat vinden we natuurlijk prachtig. Dank je wel, Annie, dat je steeds aan ons denkt en ook mooi naar ons luistert. Zo ook vorige week heeft ze gebeld en ze wil graag het lied Geest van God maken in dit uur horen. En dat is niet alleen voor haarzelf, maar ook voor ons team en alle luisteraars. Nogmaals dank.

Jezus zei tegen zijn discipelen toen ze de kinderen bij hem weg wilden sturen, laat de kinderen toch tot mij komen. Daar is ook een lied over geschreven en dat wordt vanavond gezongen door een kinderkoor.

je dat soort kinderen zo enthousiast hoort zingen. Schitterend. Mevrouw Wichtnand heeft een verzoek bij ons neergelegd, want zij wil graag het lied De Rivier voor haar broer en schoonzus Bas en Jouke Bosma laten horen. En ook weer vergezeld doen gaan van een hartelijke groet. Dus luister naar het lied De Rivier.

0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En tot zover het nieuws. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden.

0: Nederlandse grens voor de Duitse grens ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wij zijn DNO.